0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Goedemorgen, het is 6:04 en dit is het nieuws met Fraukje Kaljon. De Brusselse brandweer blijft staken.
4: Ja, voor onbepaalde duur, dat melden de vakbonden. De Brusselse brandweer staakt al van eergisteren. Ze willen meer middelen voor personeel en materiaal. De vakbonden zaten gisteren nog samen met minister-president Delyes. Die stelde voor om 40 brandweerlui extra aan te nemen. Maar dat is te weinig, zeggen de vakbonden. De kazernes werken nu met een derde van de capaciteit, die enkel nog uitrukken voor dringende oproepen. De Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. Die mag een nucleair programma opstarten. Volgens Amerikaanse media betekent het dat Saoedi-Arabië uranium kan verrijken en dus op termijn ook kernwapens kan maken. Met de deal wil president Trump de handel versterken, maar hij wil ook extra kracht kunnen zetten in het Midden-Oosten. Hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen intussen dat ze twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben aangevallen. De schepen hadden de zeeblokkade van de rebellen geschonden. De Houthi-rebellen worden gesteund door Iran en kondigden gisteren al aan een blokkade af voor de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een zeestraat die net als de straat van Hormuz belangrijk is voor de olie-export. Minstens 9 vrachtschepen konden al niet door die zeestraat varen. En geen tegenstand voor Bart Swings op het EK skileren. Hij pakte er zijn derde titel. Na goud op de punten- en afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. Ook onze aflossingsploeg met jawel, ook Bart Swings heeft een medaille gepakt. Ze eindigde derde met brons.
1: Nostalgie weer.
4: We krijgen eerst veel wolken met wat lichte regen. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen met maxima tot 24 graden. Morgen begint zowat hetzelfde, maar daarna genieten we van vrij zonnig weer. Zachte temperaturen rond 26 graden. Zaterdag start zonnig, maar stilaan wisselend bewolkt. En nog wat warmer dan bij 27 graden. Zondag krijgen we buien bij 22 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Ja, sorry dat het jongen wat later kwam, maar ik moest eerst krabben.
4: Geen probleem.
1: En tot straks. Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
5: Met Tony.
3: Donderdag 23 juli, een zeer korte werkweek. Ja, het weekend is dus nu al in zicht. Nog 2 dagen knallen. Wie is er al wakker? Wie is de vroege vogel vandaag? Laat zeker van je horen in de Nostalgie-app.

0: Mijn klok is blijven stilstaan vannacht, denk ik. Het is inderdaad 6 uur en geen 7 uur. Ik ben duidelijk nog niet goed wakker. Maar jullie wel. Dankjewel voor alle berichtjes om het daarop te wijzen. Ik ga vanaf nu de klok juist proberen te lezen, dat is beloofd.
1: De vroege vogel.
0: Er is al heel veel binnengekomen hier. Ma Baker en haar zonen die zijn ook wakker. Die komen er zo meteen aan. Bonnie M. Goedemorgen, mijn laatste werkdag. En dan uiteindelijk vakantie. Nog 8 uur doorbijten. En vanavond gaat de werkwekker uit. Dat is van Bart uit Aalst. Goedemorgen, Tony. We zijn al onderweg naar Zaventem. Het is nog lekker rustig. Dus mag de rest van mij nog even blijven slapen. Dat komt van Philippe uit Mechelen. Goedemorgen, hier ook al vroeg uit de veren. Om 7 uur begin ik aan mijn shift in het ziekenhuis. Eerst nog gauw een koffietje en wat goede muziek. En dat komt van Anja uit Sint-Niklaas. En dan ook een zeer goede morgen, nostalgieteam. Fijne werkdag. Groeten aan alle cars en buschauffeurs en veilige ritten. Dat komt van Brigitta Lommers. De 5e vroege shift van de 9 shiften van deze week is begonnen. We zitten al over de helft. Groetjes van op K913. Dat komt van Wim Pinket. En dan nog een goede morgen, Tony. We zijn al donderdag. Dat betekent dat het weer al een drukke dag zal worden op het werk. Ik wens je een aangename donderdag. En dat komt van Frederike. En die heeft nog een tweede berichtje gestuurd. Ze gaat vanavond naar de Donkse Donderdag. Dat is een evenement in Overmeren. Ken ik niet, Frederike, maar veel plezier daar. Wakker en blij dat jullie er ook al zijn. Dat komt van B. Wilrijk. En dan Frank Verkamme, die stuurt... Goedemorgen, Tony. Ik ben er ook weer bij. Dat is zeer fijn. Fijn dat jij hier ook weer bent. Ik wens jullie ook allemaal een goedemorgen natuurlijk.
1: Luister en je bent op vakantie.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker. Me

0: Bijna 6:15. Fris gewassen en gestreken, klaar om aan de dag te beginnen. Straks met Cool and the Gang en Fresh. Ja, ik kreeg hier nog wat berichtjes binnen. Onder meer van Wim uit Turnhout. Hij stuurde... Ik vertrek zo met de auto naar Zuid-Frankrijk. Vroeg weg, files voor zijn en jullie meenemen tot aan de grens. Dat is de missie. Wim, een goede tip als je via de app luistert van Nostalgie. En je kan die op een of andere manier op de installatie van je auto krijgen. Dan kan je helemaal tot aan de Côte d'Azur luisteren. Dat is toch perfect. Karin uit Gent is wakker gemiauwd door haar kat. Goedemorgen. Stuurt nog iemand. Ik ga slapen, want ik heb juist de nachtshift gehad. Dat komt van Erik Windy. Fijn dat je met ons wakker wordt en met ons gaat slapen. Dan blijf er vooral bij, want straks gaan we ook weer even bollen. En dat kan je weer €100 opleveren.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlova.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.
6: Mannekes,
7: Bombie.
6: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
7: Tot en met maandag.
6: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
7: Met ons Gamma Plus kaart.
6: 25% op alle verf.
7: 25% op alle verf.
6: Allegas.
7: Dat is simpel.
6: Dat zeg ik toch.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
10: Ja, nog 1 meter. Oh.
11: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
12: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
13: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
14: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
13: Echt?
14: Echt waar?
12: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri. We'll be right back.

0: En zo beginnen we allemaal fris aan deze donderdag 23 juli met Coole en de Gang. En fresh, vandaag is trouwens ook Daniel Radcliffe jarig. Beter bekend als de enige echte Harry Potter. Ooit nam hij de magische trein die hem naar Hogwarts bracht. En dat brengt ons bij de verjaardag van iets wat we allemaal kennen, want hij is niet de enige die vandaag jarig is. NMBS is 100 jaar geworden. Vandaag is het exact 100 jaar geleden dat de wet werd gestemd om de NMBS op te richten. En voor wie zich altijd al afvroeg, NMBS staat voor Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. Ze zetten hun reizigers en medewerkers extra in de kijker met een bijzondere verjaardagsactie in stations en treinen. Volgens treintipper Christophe staat er vandaag een groot feest te wachten, want gisteren zei hij dit.
1: Wel, er zijn een aantal stations als je daar morgen als reiziger komt waar je wel wat zal zien. Bijvoorbeeld Antwerpen Centraal, Oostende en Brussel-Zuid. Als je daar morgen komt, kijk goed in het rond, want daar kan je leuke goodiebags scoren.
0: Oula.
1: Ja, en ook op de trein zijn er van allerlei dingen te doen morgen.
0: Ja, goed in het rond kijken, dus een groot verjaardagsfeest in verschillende stations.

0: half zeven is het. Axel Red hoort je op deze vroege ochtend. Aan de lezers van het muziekblad Rolling Stone werd gevraagd: wat is nu het beste Queen-nummer ooit? En daar kwam een zeer verrassende top 3 uit. Zometeen hoor je een van die nummers uit die top 3. En dan natuurlijk dit. Wat kan jij op dit moment echt gebruiken? Gisteren had Inne daar een zeer mooi antwoord op. Zij won 100 euro en gaat daarmee haar opvanghonden en katten verzorgen. Vandaag heb jij misschien geluk. Vertel ons via de app wat jij nodig hebt voor jezelf of voor iemand anders. Rond 7:15 kan mijn telefoontje dan komen. En als je dan opneemt met effe bollen, dan is die 100 euro van Bol voor jou. Dus wat heb je nodig? Wat wil je nu kopen op Bol? Laat dat even weten. En als je dan straks opneemt met Effebollen, dan win je een shoptegoed van 100 euro.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Luister en je bent op vakantie.
4: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
5: Pearl, Pearl, Pearl.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
7: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Deze zondag extra open.

beste drie Queen-hits volgens de lezers van Rolling Stone. Nummer 1, Bohemian Rhapsody. Dat is helemaal geen verrassing natuurlijk. Nummer 2 was dat wel. Fat Bottom Girls, uitgebracht samen met Bicycle Race in 1978. Met die beroemde en toen nogal omstreden promostunt van 65 naakte modellen op fietsen in het Wimbledon Stadion. En dan de nummer 3, die hoorde je net. Hè. Don't Stop Me Now, geschreven door Freddie Mercury voor het album Jazz. We gaan zo meteen bollen, maar eerst Enrique. En dan ook nog pure 90s. En die komt van de beste boyband ter wereld, zeggen ze toch altijd. Het zijn de Backstreet Boys.

0: En wat wil jij graag van Bol? Ik ga weer iemand zijn winkelmandje een flinke push geven. 100 euro shoptegoed bij Bol. Ik heb jullie berichten er even bijgenomen. Een slaapkussen van Tempur om zalig in weg te dromen. Dat is de wens van Kelly. Ik heb momenteel een nestje pups zitten. Dus speelgoed is altijd welkom. Dat stuurde Annick. Een hangmat met staander voor mijn dochter. Komt van Inge. Een nieuwe zonnebril. Dat is de wens van Karin. Kattenspeelgoed voor de katjes. Dat komt van Dominique en dat is nog maar een kleine greep uit de shoppingwenslijst. Als ik je vandaag niet opbel, blijf sturen, want we bollen nog heel de vakantie. En bij wie gaan we vandaag terechtkomen? En vooral horen we de twee juiste woorden, want zonder dat geen shoppingbudget. Telefoon gaat over.
1: Even bollen!
0: Even bollen! Bij wie ben ik? Oei, er gebeurt van alles. Een alarm of de auto?
1: Ja. Ik ga hem afzetten.
0: Oké, dan kan ik je beter verstaan. Ik heb je naam niet begrepen, dus dat mag je nog eens zeggen.
1: Tom van Klapdorp.
0: Dag Tom. Zeg, wat heb jij doorgestuurd? Wat wil jij van Bol?
1: Ik ben 13 juni opa geworden van een fantastische kleinzoon.
0: Echt? Een proficiat? Ja. Wat is de naam?
1: Mathis.
0: Oh, Mathis, ja. Welkom. Alweer een nieuwe luisteraar voor Nostalgie.
1: Ja, zeker
0: niet. Maar maak je verhaal af. Ik ben benieuwd.
1: Ik zou graag een pot kopen die met de armpjes rond hem legt.
0: Ja.
1: En die met de vinger op zijn zachtjes op zijn rug tikt voor rustig te worden.
0: Oké, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dat is iets speciaals.
1: Ik had dat zien passeren op televisie en ik vond dat iets tof.
0: Oké, dus je legt dat gewoon bij de baby en die pop tikt dan op de rug van dat
1: inderdaad.
0: Kindje. En daar worden ze rustig van.
1: Inderdaad.
0: Oké, kan wel van pas komen zeker, hè?
1: Ja, zeker. Weet je, het is een onrustig.
0: Komt Mathis vaak bij jou? Is het nog wel een onrustige? Komt hij vaak bij jou logeren dan?
1: Nu nog niet, maar dat zeker en vast de dingen zijn.
0: Oké, maar dan heb jij die pop al in huis, dus dan gaat hij bij jou rustig slapen.
1: Ja.
0: Oké, voilà, dat shoptegoed is onderweg. Merci dat je erbij was en nog een goede morgen, hè.
1: Super, heel vriendelijk bedankt.
0: Jojo, dadah.

I Feel For You van Chaka Khan. Ja, het was geen rustig nachtje voor Billy Joel. River of Dreams zingt hij zo meteen. Hopelijk heb jij wat beter geslapen. Dan heet ik je van harte welkom in het grote nostalgie-reisbureau, waar ik al even vooruit kijk naar de middag, die hier ook aankomt natuurlijk. En dan passeert onze reiskast weer. Ja, daar kan je deze keer een ballonvaart mee winnen. Als dat al altijd jouw droom was om mee omhoog te gaan in zo'n luchtballon, zeker bij ons blijven.

0: straks bij Nostalgie.
1: Zometeen zijn we ook weer Ribbedeby met Petrie, maar deze die komt ook nog langs Spin Doctors.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zoldepromoties. Mubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
10: Een dag

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Nostalgie. Goedemorgen, het is 6:58. Nieuws met Frauke Kaljon. Duizenden mensen vergeten hun belastingaangifte in te dienen.
3: Ja, de deadline om je belastingaangifte in te dienen is al enkele dagen verstreken. Maar net als voorbije jaren zijn er wellicht heel wat mensen die het vergeten zijn. Vorig jaar werden bijna 200.000 aangiften niet ingediend. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Jan Bon. Nochtans is het wel belangrijk om je belastingbrief in te dienen. Want wie het niet doet, moet extra betalen. Na een eerste overtreding komt er 10% bij. En dat bedrag loopt op per jaar dat je het niet indient. De federale regering wil de komende jaren de belastingaangifte wel eenvoudiger maken. De Brusselse brandweer blijft staken voor onbepaalde duur. Het overleg met minister-president De Liès leverde niets op. Hij beloofde om 40 brandweerlui extra aan te nemen, maar dat is te weinig, zeggen de vakbonden. Ze willen snel meer middelen en meer personeel. De brandweer rukt voorlopig enkel nog uit voor dringende oproepen. En nu ook in het zuidwesten van Frankrijk, dicht bij Bordeaux, woedt een zware bosbrand. Sinds gisteren is al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. 6 campings zijn volledig geëvacueerd. Zo'n 12.000 mensen moesten hun huizen en vakantiewoningen verlaten. Volgens de brandweer verspreidt het vuur zich razendsnel. Ook in de Provence, in het zuidoosten en op Corsica woeden natuurbranden. In totaal zijn in Frankrijk dit jaar al 44.000 hectare natuur verwoest. En de Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. Die mag nu kernenergie opwekken. Maar Amerikaanse media vrezen dat het land op termijn dus ook kernwapens kan maken. President Trump wil mogelijk zo meer macht hebben in het Midden-Oosten. Hij vreest al langer dat Iran werkt aan een atoombom.
4: Nostalgie weer.
3: We krijgen eerst veel wolken met wat lichte regen. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen met maxima tot 24 graden. Morgen begint zowat hetzelfde. Daarna genieten we van vrij zonnig weer en 26 graden. Zaterdag start zonnig, maar stilaan wisselend bewolkt bij 27 graden. En zondag gaat het regenen. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
2: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
4: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
5: Met Tony.

0: The Only Way Is Up, zouden het niet anders willen. Straks muziek uit een film die zo slecht werd ontvangen dat hij mee aan de basis lag van de Razzies. Dat zijn de prijzen voor de slechtste films. Maar geen paniek, de muziek die was gelukkig wel goed.
1: Ribben de Bie met Petri.
0: En op Brussels Airport heeft onze reporter Ellen Petri weer een tof koppel in de gaten gekregen. Ellen, naar waar vertrekken deze mensen?
2: Dat ga ik meteen voor jullie uitzoeken. Dag mevrouw. Meneer. Mag je zitten? Naar waar brengt deze reis jullie?
3: Naar Faro, Portugal.
2: Naar Faro, ja. Portugal. Is het voor de golf?
4: Nee, voor de surf en voor de zwemmen.
2: En surft je ook?
3: Nee.
2: Het is voor uw mama.
4: De kinderen komen achter, dus die surfen ook.
2: Ah, het zal wel fantastisch zijn. Ah, dus die komen achter. Jullie kunnen niet houden om toch te vertrekken.
4: Ja, maar ik werk er ook, dus het is ook een beetje werk voor mij. Het mag dan niet te luid zijn.
2: Oei, ik zie ze al kijken van werk. Maar ja, je moet dat limiteren bij een man. Zeggen van een uurtje 's morgens en een uurtje 's avonds.
3: Kunnen dat is al veel, hè?
2: Ja, dat is veel, maar...
3: Een uurtje 's morgens is oké.
2: Een uurtje 's morgens, zet hem heel vroeg uit zijn bed. En dan s'avonds, als jij je aan het klaarmaken bent, aan het douchen, kan hij zijn mails en zijn dingen doen. Dat is toch een mooi deal.
3: Ja.
2: Oei. Je hebt het zo uitgangen dat er echt geen compromis meer gemaakt wordt.
4: Ja.
2: En jij staat dan op die golven?
4: Ik probeer dat erop te staan, ja.
2: En doe je dat al lang?
4: Hoe lang komen we er al? 20 jaar? 25 jaar?
2: Het is niet iets dat je met de kinderen hebt mee ontdekt.
4: Oh, jawel. Toch wel, ja. Dus als de kinderen klein waren, zijn we dan beginnen surfen.
2: Dat moet toch ongelooflijk zijn? Ik zelf durf dat niet. Maar ik denk dat het fantastisch is en zeker dat je dat kunt delen met de kinderen.
4: Het is inderdaad heel leuk. En ook, hoe zou ik zeggen... Fysiek zijn ze uitgeput, momentaal zijn ze helemaal fris als je eruit komt.
2: En heb jij dan... zij mogen surfen, jij bent daar ook. Wat doen zij dan als tegenprestatie voor u? Ze zeggen, nu gaan we eens rekenen met mama.
3: Samen lekker gaan eten s'avonds, ja.
2: Ja.
3: En een keer een stadje bezoeken.
2: Voor u is eigenlijk die verbinding en samen zijn belangrijk.
3: Ja, toch wel. Samen met gezin. Dat is leuk.
2: Voilà, ik zie dat jullie wel een mooie reis gaan nemen.
3: Ja, en ik ga ervan genieten.
2: Ik zie dat hij wel zijn best gaat doen ook. Om van die gsm af te blijven. Doet dat goed daar op de golven? En verwend ze.
4: Zeker weten.
2: Massage, lekker eten, gezelligheid, knuffeltjes. Ja. Uw man wordt zot, hè. Salutjes. Geniet ervan. Bye bye.
1: Ellen Petri, live van op Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé? Check.

0: Olivia Newton-John, och arme, ze deed mee in Xanadu. En dat was echt een ramp. Met een budget van $20 miljoen, meer dan Star Wars zelfs, werd de film gezien als mede-inspiratie voor de Razzies. En dat zijn de prijzen voor de slechtste films van het jaar. De film zijn we daardoor allang vergeten, maar de muziek gelukkig niet, want dat was de enige nummer 1 hit voor de band ELO in Duitsland, Engeland. Wat we ook al vergeten zijn, dat is dat de zon ooit scheen in ons land. Waar is die eigenlijk naartoe? Zo meteen toch eens even bellen met onze weerman Erwin om te checken hoe lang dat grijs nog blijft hangen. Ik bel hem meteen na Duran Duran en The Reflex.
1: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
5: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
8: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
9: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Echt?
9: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
8: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
9: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
8: Maar ja, dan moet jij toch...
9: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
8: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
7: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

0: Ja, en zo werden onze reflexen nog eens getest door Duran Duran, die heerlijk heet uit de jaren 80. Het is 7:55.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Een hele goede morgen, Erwin.
2: Goedemorgen, dag Tony.
0: Zeg, we waren nu net gewend aan elke dag zon en nu lijkt iemand het licht weer uitgedaan te hebben. Wanneer gaat die zon weer aan?
2: Ah, de zon is er wel, maar de wolken zitten natuurlijk voor de zon.
0: Ja, dat bedoel ik, hè, Erwin.
2: De zomer heeft inderdaad een rustperiode ingelast. Maar dat wil niet zeggen dat het nu plots over en uit is met de zon en de warmte. Maar vandaag krijgen we wel een afwisseling van veel wolken. Af en toe een beetje zon. En afgezien van een licht buitje is het droog. Maar dat licht buitje dat zit er dus zeker in vandaag bij iets lagere temperaturen. Zo'n 19 graden aan zee, 22 in het centrum van het land. Maar als je naar de provincie Limburg reist straks, heb je toch weer recht op 25 graden.
0: Oké, en wanneer komt de zon dan terug?
2: Ah, het wordt beter. Hè. De komende dagen wordt het warmer. Morgen al 5, 26 graden. Grijze start, maar die zon die komt er meer en meer door naarmate de dag vordert. En dan zaterdag, Tony, dat wordt een zonovergoten dag. Zeker aanstippen in de agenda. Heel veel zon, weinig wolken. Temperaturen in de buurt van 30 graden. Maar dan zondag, ja, dat is minder. Dan gaat... Moeder Nat.
0: Je had gewoon moeten stoppen op zaterdag.
2: Want er komt nog wel goed, hoor. Enkel die zondag, dat is een dipje met meer wolken en er valt eindelijk toch een beetje regen. Voor de natuur is die regen echt meer dan welkom. Dus zondag minder dag, 20 graden. Maar vanaf maandag is de zon terug, wordt het opnieuw warmer. Een hele week trouwens. Volgende week ziet er echt goed uit met heel veel zon. En alsmaar hogere temperaturen in die zin dat we eind volgende week opnieuw rond 30 graden eindigen.
0: Amai, oké, dan gaat het weer puffen worden. Kan ik daar weer over zagen? Zeg, ik hoorde dat jij veel diertjes thuis hebt staan. Zijn die content dat het eens wat minder warm is? Of kunnen die daar goed tegen?
2: Die zijn zeer content dat het wat minder warm is. En ik denk dat alle pluimvee ook zeer tevreden gaat zijn dat er zondag een beetje regen valt.
0: Ja, iedereen blij maken. Daarvoor hebben we jou, Erwin. De man die ons altijd blij maakt.
2: Oké, goed.
0: Tot binnenkort, hè. Bye-bye.
2: Yo, bye.
1: Het grote nostalgie reisbureau.

0: Toen de Londense DJ Adamski Killer uitbracht, zette hij in plaats van zanger Seal zijn hond op de hoes. Aanvankelijk werd Seal zelfs niet vernoemd, maar wat er dan gebeurde, dat zag Adamski zelfs niet aankomen. Straks meer daarover. Eerst het nieuws met Fraukje Kaljon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een Waalse papa en zijn zoontje van 5 jaar zijn al weken spoorloos. Eind juni verdwenen ze in Onhee, in Namen. De auto van de man werd teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub. Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het kan gaan om een ontvoering, een ongeval of de vader is vrijwillig vertrokken. Geen tegenstand voor Bart Swings op het EK skileren. Hij pakte er zijn 3e titel. Na goud op de punten en afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. Ook onze aflossing ploeg met jawel ook Bart Swings heeft de medaille gepakt. Ze eindigde 3e met brons. En dan wil ik het ook nog even hebben over zwemmen in open water. Gisteren zei ik al dat je vanaf volgend jaar overal mag zwemmen in open water in Vlaanderen. Dus in rivieren, meren en waterlopen. Leuk dus als je graag vrij zwemt, maar daar komt toch ook wel wat kritiek op. Verschillende burgemeesters vinden het juist geen goed idee. Ze maken zich zorgen over de waterkwaliteit en uiteraard ook de veiligheid. Ze kunnen niet overal redders voorzien. Je zwemt dus op eigen risico. De burgemeester van Brugge bijvoorbeeld ziet dat niet zitten. Hij vindt het gevaarlijk dat toeristen overal te pas en te onpas in het water zouden springen. Zeker waar er zoveel bootjes varen.
0: Ja, ze hebben eigenlijk toch wel gelijk. Hè? En is dat 1, is dat water wel proper? 2, safety first, denk ik. Redders kunnen niet overal tegelijk zijn. En ja, het gaat toch ook onduidelijk worden. Hè? Waar mag het wel, waar mag het niet?
1: Ja, maar het is toch ook wel leuk. Hè? Zeker als je weet dat je kan zwemmen, denk ik toch dat het fijn is om ergens te kunnen gaan zwemmen in open water, dat je niet moet betalen. Je mag gewoon springen.
0: Ja, en verdrinken.
1: Maar ja, uiteindelijk, de waterbeheerders kunnen nog altijd zelf beslissen om het te verbieden. Ja. Dus als het echt ongevaarlijk, als het echt gevaarlijk is, dan zullen ze dat wel verbieden en dan kan je dat niet doen.
0: Oké, het is misschien een goed idee, maar dan toch heel voorzichtig zijn, niet?
1: Misschien.
0: Voilà, overal je zwembroek mee.
2: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
3: We are music. Het grote nostalgie reisbureau.
4: Met Tony.

0: Het was een beetje een rare samenwerking, hè, tussen de Londense DJ Adamski en Seal. Ja, Seal die kreeg geen credits. Kwam ook niet op de hoes. Enkel de hond van Adamski kreeg die eer. Maar voor de Londense DJ was het meteen ook zijn eerste en laatste hit. Voor Seal was het de start van een wereldcarrière. Voor de een grote start en voor de ander dus een carrière-killer.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Gelukkig is de vakantie nog lang niet gekild. Zometeen een echte zomerhit van Jimmy Cliff. En deze week zet het grote nostalgie-reisbureau je op het mooiste spoor van Zwitserland. 5 dagen met de trein langs de mooiste spoorlijnen ter wereld. Met de Glacier Express, de Bernina Express en de Arosa Line. Straks in het volgende uur is het je laatste kans om je te plaatsen voor de finale die we hier morgen spelen in de studio van Nostalgie.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Deze zondag extra open.
7: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Nieuw bij National Geographic.
9: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
8: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
9: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
8: Zondag, 7 uur, National Geographic of stream op Disney+.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
12: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: knappe hit van Miley Cyrus samen met Mark Ronson. Nothing Breaks Like a Heart. En zometeen heerlijke 90s en 5.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Tussen 9 en 10 draaien we jullie vakantietop 10 vandaag. 10 hits die meteen dat gevoel geven van koffers dicht en wegwezen. Ik heb hier 2 hits waarvan ik toch vind, ja, die moeten erbij. Maar wat vind jij? We gaan eerst naar Ibiza.
2: We're going to Ibiza.
0: De Venga Boys natuurlijk. En we zijn daar niet alleen om te feesten, maar ook om te genieten van de mooie natuur. Ja, ja, dat kan daar ook. Stranden, leuke strandbars, zonsondergangen met DJ's. Of fijn, een leuke tijd. En met deze van de Venga Boys zitten we al met 1 been in het vliegtuig. Of gaan we nog een beetje verder. Zo'n goede plaat van de meest onderschatte band uit de 80's. Toto en Africa, dat is wegdromen van safari en avontuur. Dus, lieve luisteraar, waar stuur jij ons op vakantie? Waar gaan we naartoe in de vakantie top 10? Ibiza met de Venga Boys of Africa met Toto? Stuur je keuze via de Nostalgie-app. En heb je nog een andere hit waarbij jouw vakantie meteen begint? Die mag je ook altijd sturen natuurlijk. Jullie kunnen kiezen. Jullie kiezen al die vakantiehits. Nostalgie draait ze straks tussen 9 en 10.

0: straks bij Nostalgie.
1: Met dat mama C, mama Sa, mama Appelsap. Ideale plaat om aan iets nieuws te beginnen. Michael Jackson, A Wannabe, staat in Something.
2: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: ZID. Nu tijdens de solde, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
6: ZID, ZID.
5: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
6: ZID, ZID.
5: Voor alle zitmeubelen moet je bij ZID zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
6: ZID.
5: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
7: Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
6: Nostalgie.
1: Goedemorgen, het is 7:58 nieuws met Frauke Kaljon. De lokale luchthavens Deurne en Oostende krijgen toch extra steun.
9: Ja, de Vlaamse regering belooft subsidies aan onze regionale luchthavens tot 2039. En het laat miljoenen aan facturen vallen. Dat schrijft de Standaard. Het akkoord moest eigenlijk geheim blijven, maar het kabinet van minister De Ridder verspreidde ze per ongeluk onder alle parlementsleden. De Vlaamse regering besliste afgelopen vrijdag dat de subsidies van de luchthavens van Deurne en Oostende met bijna 27% daalt. Opvallend, de afspraak om tot 2039 subsidies te blijven betalen gaat verder dan de legislatuur. Dus ook de volgende regering moet zich houden aan dat akkoord. Bijna 200.000 belastingaangiften werden vorig jaar niet ingediend. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Jan Bon. Komt volgens experten omdat onze belastingbrief te complex is. Nochtans is het wel belangrijk om je belastingaangifte in te dienen. Als je het niet doet, moet je extra betalen. Na een eerste overtreding komt er 10% bij en dat bedrag loopt op per jaar dat je het niet indient. De federale regering wil de komende jaren wel de belastingaangifte eenvoudiger maken. In Okosin in Henegouwen is een jongeman uit Antwerpen zwaar gewond geraakt nadat hij in het water sprong van een voormalig steengroeve. Hij raakte een voorwerp onder water. De jongen was er samen met 4 vrienden. Een speciale reddingsploeg moest hem bevrijden, omdat het gebied moeilijk bereikbaar is. Het ligt op privéterrein en zwemmen is daar verboden. En nu ook in het zuidwesten van Frankrijk, dichtbij Bordeaux, woedt een zware bosbrand. Sinds gisteren is al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. 6 campings zijn volledig geëvacueerd en zo'n 12.000 mensen moesten hun huizen en vakantiewoningen verlaten. Volgens de brandweer verspreidt het vuur zich razendsnel. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden.
0: Nostalgie weer.
9: We krijgen eerst veel wolken met wat lichte regen. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen met maximaal tot 24 graden. Morgen begint zowat hetzelfde. Daarna genieten we van vrij zonnig weer en 26 graden. Zaterdag start zonnig, maar stilaan wisselend bewolkt bij 27 graden. En zondag gaat het regenen. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie.
6: Nostalgie.
0: Het grote Nostalgie reisbureau.
6: Met Tony.

0: Goedemorgen, het is 7 over 8.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: En de Blues Brothers die komen er zo meteen aan met Everybody Need Somebody to Love. En jij hebt ondertussen nog één kans om morgen hier in de studio te staan met een prachtige reis naar Zwitserland binnen handbereik. En geloof me, daar wil je echt wel voor spelen. 5 dagen lang reis je per trein door een van de mooiste decors van Europa met de Glacier Express, de Bernina Express en de Arosa Line langs bergmeren. De mooiste panorama's over indrukwekkende viaducten. Jij zit aan het raam. Het landschap van Zwitserland doet de rest. En reizen Lauwers trouwens ook, hè, want je wordt thuis opgehaald. Je verblijft in een 4-sterrenhotel met zwembad. En reist een Nederlandstalige gids met je mee. Maar eerst moet je morgen in die finale geraken natuurlijk. En vandaag heb je daar nog één kans voor. De scores die er staan zijn 5 en 3. Straks spelen we Stop de Band. Ik laat een hit spelen. De muziek die valt stil. En jij vult het ontbrekende woord aan. Hoe ver kan jij geraken en vooral wil je meespelen? Wel, dan pak je nu de Nostalgie-app en stuur je Ik wil op vakantie. Of druk op het microfoontje, je spreekt het gewoon in Ik wil op vakantie en dan kom je misschien morgen naar de studio voor de finale.

0: Pink en What About Us. Oh, ik vind het zo spannend. Want, lieve mensen, nog 2 hits en dan kennen we de finale kandidaten. Wil je er nog bij zijn? Wil jij ook een kans maken op die reis naar Zwitserland? Stuur dan Ik Wil Op Vakantie. Echt je laatste kans nu. Dat kan allemaal in de app van Nostalgie. En als je denkt, goh, ik win toch nooit iets, luister dan zo meteen naar Share. Believe, blijven geloven.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: en blijven geloven, dat is ook de boodschap voor het volgende.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: We hebben één doel vandaag en dat is vier juiste antwoorden. En de persoon die ik nu aan de lijn heb, die mag morgen terugkomen voor de grote finale. Want dan klop je. Sarah, zij had er gisteren 3 juist en de hoogste score is 5. Dus dan mik je daar net tussenin. Morgen de grote finale en daar wacht uiteindelijk die fantastische treinreis door Zwitserland. Dag, Greet.
2: Goedemorgen, Tony.
0: Goedemorgen. Zeg, jij hebt ons via de Nostalgie-app laten weten. Ik wil op reis.
2: Ja.
0: Ja, voilà. Dat deel is dus al gelukt. En nu moet jij nog 4 keer juist antwoorden. Dat is alles wat er tussen jou en die plek in de finale staat. Hoe groot is het vertrouwen?
2: Gemiddeld.
0: Gemiddeld. Oké, dan. Greet, dan laat ik je niet langer in spanning daar wachten. We duiken er meteen in. Ben je er klaar voor?
2: Yes.
0: Oké, yes. Goed opletten. Hier komt de eerste. Wake me up before you go, go.
2: Yo-yo.
0: Yo-yo. Oké. Dat is al gelukt.

0: Nee, ik weet het niet.
1: Allee, kom aan. Greet, the sound.
0: Of silence.
1: Mag ik dat goed rekenen? Kijk naar de jury. Allee, ja. Nu moeten we nog twee keer juist antwoorden. Zeg, mijn hart viel hier even stil, hè, Greet. Kom aan, hè.
0: Ja.
1: Oh, blijven focussen.
0: Oké. Okay. Welcome to the California.
1: Ja, nu wordt het echt interessant, hè. Even ademhalen, Greet.
0: Ja, ja.
1: Concentreer je, want als je nu juist antwoordt, dan zit je in de finale.
0: Ja.
1: Ben je er klaar voor?
0: Yes, yes. Away.
1: Jij bent ook misschien, als je morgen naar de studio komt, dan ben jij misschien ook away naar Zwitserland. Hopla!
0: Ja, joepie.
1: Je bent erbij morgen. Proficiat, Greet.
0: Oké. Okay.
1: Ja, je neemt het morgen op tegen Jan, die zich al eerder plaatste.
0: Ja.
1: En dan kan het ineens heel serieus gaan naar richting Zwitserland, hè?
0: Oké.
1: Okay. Oké, okay, fantastisch. Greet, ik zie jou morgen terug hier.
0: Ja, oké.
1: Okay. Voilà, voilà. En daarmee zit ook onze laatste ronde erop. Dus even een dikke dankjewel aan iedereen die deze week heeft meegespeeld. En morgen kennen we dus de winnaar.

0: meteen ook al een hart onder de riem voor de kandidaten die hier morgen in de studio het finale spel komen spelen. Greet met 4 juist en Jan met 5. Het gaat erom spannen. Wie stapt uiteindelijk op de trein naar Zwitserland? Dat weten we morgen rond deze tijd. Eerst het nieuws nu met Frauke Caljon en dan krijg je Tina Teunen te horen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een Waalse papa en zijn zoontje van 5 jaar zijn al weken spoorloos. Eind juni verdwenen ze in Onee in Namen. De auto van de man werd teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub. Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het kan gaan om een ontvoering, een ongeval of de vader is vrijwillig vertrokken. In Ecousine in Henegouwen is een jongeman uit Antwerpen zwaar gewond geraakt nadat hij in het water sprong van een voormalig steengroeve. Hij raakte een voorwerp onder water. Een speciale reddingsploeg moest hem bevrijden, omdat het gebied moeilijk bereikbaar is. Het ligt op privéterrein en zwemmen is daar verboden. De Verenigde Staten hebben een nucleair akkoord gesloten met Saoedi-Arabië. Die mag nu kernenergie opwekken. Maar Amerikaanse media vrezen dat het land op termijn dus ook kernwapens kan maken. President Trump wil mogelijk zo meer macht hebben in het Midden-Oosten. Hij vreest al langer dat Iran werkt aan een atoombom. We krijgen eerst veel wolken met wat lichte regen. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen met maxima tot 24 graden. Morgen begint zowat hetzelfde. Daarna genieten we van vrij zonnig weer bij 26 graden.
2: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
3: Het grote nostalgie reisbureau.
4: Met Tony.

0: En zo meteen Spandau Ballet en Gold.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Ja, even een kleine tussenstand uit ons reisbureau vanmorgen. Want jullie bouwen vandaag de vakantie top 10 op. En die draaien dan straks tussen 9 en 10. En ik heb jullie vooruit toch wel een klein vakantiedilemmaatje gezet. Gaat het deze worden die erbij mag zijn? De Venga Boys, koffers dicht, zonnebril op en rechtstreeks naar Ibiza. Of liever een langere vlucht? Dan kiezen we natuurlijk voor deze. Ja, ik kan je al één ding vertellen, ik ga niet liegen. Momenteel ligt Afrika van Toto op kop. Maar hallo Ibiza, gaan jullie dit zomaar laten gebeuren? Er kan dus nog van alles veranderen. Ben jij dus team Ibiza? Of zeg je geen vakantie top 10 zonder Afrika? Pak nu de Nostalgie-app, smijt die open en stuur je keuze door. En heb je trouwens nog een vakantiehit waarbij je na 3 seconden mentaal al out of office bent? Stuur die dan zeker mee. Jullie kiezen vanmorgen de 10 en tussen 9 en 10 pakken we samen die muzikale koffer uit in de 10 van Nostalgie.
2: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
5: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet. Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
4: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
5: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
6: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
8: Echt
9: waar?
7: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.

gegarandeerd. Die hebben geen keuzestress bij het inpakken van hun reiskoffer. Maar die mannen aan de security, die gaan dan wel raar kijken, denk ik. Alleen maar witte t-shirts, plain white tees met die heerlijke 90s hit. Het grote nostalgie-reisbureau met straks dus het team van Nostalgie. En er is nog altijd een battle aan de gang, hè, tussen Toto en de Venga Boys. Maar ondertussen hebben beide vakantiehits al zoveel stemmen gekregen dat we zo goed als zeker gaan terughoren straks in de vakantietop 10. Ik geef je ook nog mee dat wat later onze reiskar weer passeert. Daar kan je vandaag een ballonvaart mee winnen. En dat is echt wel een hemelse ervaring met de enige echte nostalgie luchtballon. Ik wil maar zeggen, blijf gewoon in de buurt en dan krijg je nu van mij al samen met een kopje koffie een stevige boost, want hier is Evelyn Thomas en zometeen ook de Dinky Toys.

0: straks bij Nostalgie.
1: Lasse, jullie hebben gestemd, de vakantie top 10 in de 10 van Nostalgie. En we beginnen meteen op zo'n 9000 kilometer van hier. Bangkok Maryhead had er aan één nacht genoeg.
2: Zeg, de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmes.
6: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steekt dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de

0: Weer helemaal thuis.
1: Aan de Nieuwe Baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Tegels. Natuursteen. Parket. In Bermo. Nostalgie.
3: Goedemorgen, het is 3:09. Het nieuws met Frankje Kaljon. En lokale luchthavens Deurne en Oostende krijgen dan toch extra steun.
4: De Vlaamse regering belooft subsidies aan onze regionale luchthavens tot 2039. En het laat miljoenen aan facturen vallen, dat schrijft de Standaard. Het akkoord moest eigenlijk geheim blijven, maar het kabinet van minister De Ridder verspreidde ze per ongeluk onder alle parlementsleden. De Vlaamse regering besliste afgelopen vrijdag dat de subsidies van de luchthavens van Deurne en Oostende met bijna 27% daalt. Opvallend, de afspraak om tot 2039 subsidies te blijven betalen, gaat verder dan de legislatuur. Dus ook de volgende regering moet zich houden aan het akkoord. Elke dag krijgen meer dan 215 mensen in ons land te horen dat ze kanker hebben. Vorig jaar waren er meer dan 78.000 nieuwe kankerdiagnoses. Dat is een stijging met bijna 1,5%, blijkt uit cijfers van Stichting Kankerregister. Het aantal diagnoses steeg vooral in Wallonië. Bij mannen wordt prostaatkanker het meest vastgesteld. Bij vrouwen is dat vooral borstkanker. Ook long- en dikke darmkanker komen vaak voor. In Ecousine in Henegouwen is een jongeman uit Antwerpen zwaar gewond geraakt nadat hij in het water sprong van een voormalig steengroeve. Er raakte een voorwerp onder water. Een speciale reddingsploeg moest hem bevrijden omdat het gebied moeilijk bereikbaar is. Het ligt op privéterrein en zwemmen is daar verboden. En nu ook in het zuidwesten van Frankrijk, dichtbij Bordeaux, woedt een zware bosbrand. Sinds gisteren is al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. 6 campings zijn volledig geëvacueerd. Zo'n 12.000 mensen moesten hun huizen en vakantiewoningen verlaten. Volgens de brandweer verspreidt het vuur zich razendsnel. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden.
2: Nostalgie weer.
4: We krijgen eerst veel wolken met wat lichte regen. In de namiddag wordt het droger en verschijnen er opklaringen met maximaal tot 24 graden. Morgen begint zowat hetzelfde. Daarna genieten we van vrij zonnig weer en 26 graden. Zaterdag start zonnig, maar stilaan wisselend bewolkt bij 27 graden. En zondag gaat het regenen. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
5: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
2: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De 10 van Nostalgie.
6: Met Tony.
2: Nummer 10.

0: Ja, palmbomen, oldtimers, salsa en mojito's op 9. Gibson Brothers en Cuba.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Ik lees in de app dat Mark uit Deurne daar onlangs nog was, samen met zijn vrouw Christa, om hun 25e huwelijksverjaardag te vieren. En daarom moesten die er zeker bij zijn in de 10. En het is ook de favoriete disco- en vakantiehit van Steven de Vuist uit Steenokkerzeel. Oei, Steenokkerzeel, dat is toch vlakbij Brussels Airport. Dus dat vliegtuig naar Cuba of andere bestemmingen wacht op jou, hè? Steven, voilà, je kan er gewoon te voet naartoe met je koffers. De volgende bestemming hier, dat is Alabama. Wereldwijd bekend om de legendarische muziekstudio's, waar artiesten als Rita Franklin, The Rolling Stones en Lynyrd Skynyrd iconische hits hebben opgenomen. En die laatste, die knalt je nu binnen op nummer 8, Sweet Home Alabama.
1: De 10 van Nostalgie. Nummer 8.

0: Op Saving the Beach Boys en Kokomo. Zo pakten we dat vakantiegevoel helemaal. Hij zat ook in de film Cocktail met Tom Cruise. Het werd de eerste nummer 1 hit van de Beach Boys in 22 jaar sinds Good Vibrations in 1966. Toen het grootste gat tussen twee nummer 1 hits ooit, tot Cher het record in 1999 verbrak. Ook tof om te lezen in de Nostalgie-app. Mijn man en ik hoorden dit voor het eerst op onze huwelijksreis in Florida. Al 35 jaar getrouwd en nog steeds dansen we hier op waar het kan. En dat stuurde Marie-Louise van den Bergen uit Kortrijk. Ook gekozen door onder andere Hilaire de Vlaming en nog vele, vele andere luisteraars. Een van mijn favorieten die daar straks ook heeft meegestreden voor een plekje in de team komt er zo aan. Dat zijn de Venga Boys op 6. We zijn weg naar Ibiza.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mebleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Mebleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mebleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mebleta. Mebleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
6: Nieuw bij National Geographic.
7: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
6: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
7: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
6: Zondag, 7 uur, National Geographic of stream op Disney+.
8: Nu tijdens de solden, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar... Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitID zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
9: De 10 van Nostalgie.
10: Nostalgie. Nummer 6.
11: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

Ja, Roger van Akker uit Sint-Stevens-Woluwe, die zit nu aan de campingtafel in de Provence. Als hij dit hoort, voyage, voyage. En ook Jolien de Keizer is heel blij met dit nummer. Nummer 5 in de top 10 van nostalgie. Desireless was hun gyrodansje in de 80's. Veel goede herinneringen aan, schrijft ze nog bij. We zijn er nog niet, hè? Nee, nog 4 te gaan. En de volgende, ja, daarmee zitten we in het betoverende Budapest. Een stad vol verrassende contrasten. Je hebt daar hele grote thermale grottenstelsel. En ja, Elvis Presley is daar ereburger. Ik weet niet of hij dat zelf wist. Ik ben er ook ooit geweest. En wat ik mij vooral herinner zijn de ruïnebars. Dat zijn hele leuke, hippe plekken waar je kan genieten van een hapje, drankje en vooral veel muziek. Als je daar ooit komt, zoek er eentje op. Dat is echt de moeite waard, zo'n ruïnebar. Ja, veel muziek hoor je hier ook op Nostalgie natuurlijk. George Ezra en Budapest.

0: nummer 4 was dit, hè. Budapest, als je nog niet bent geweest en je krijgt de kans, zeker doen.
1: Het grote nostalgiereisbureau.
0: Straks op nummer 2, mijn grote favoriet, die ook heel veel luisteraars hebben gestemd, kreeg heel veel steun. Maar eerst verder met nummer 3, Samantha e Viva España, 100% Belgisch, geschreven door de twee Leo's, Leo Kaarts en Leo Rozenstraten uit Antwerpen, gezongen door Samantha, dat is de artiestennaam van de Belgische Christiane Bervoets. Het is dus eigenlijk geen Spaans nummer, het werd daarna pas omgezet naar het Spaans, maar ook Engels. Engels, Frans, Fins, Turks en nog een tiental andere talen. Het lied zou aanvankelijk Eviva el Papa, leve de paus, gaan heten. Omdat Spanje toen opkwam als vakantieland, werd de naam uiteindelijk nog gewijzigd. Wereldwijd zijn er van de inmiddels meer dan 400 verschillende versies meer dan 40 miljoen exemplaren verkocht. Maar het begon dus allemaal in Antwerpen en ook bij de Belgische zangeres Samantha.
1: De 10 van Nostalgie. Nummer 3.

0: De 10 van Nostalgie.
1: Goedemorgen Mario.
2: Goedemorgen Tony.
1: Zeg, jij bent Team Afrika van Toto. Daar ben ik je zeer dankbaar voor. Waarom?

0: is dat voor jou een echte vakantieplaat? Oei, je valt een beetje weg. Je valt een beetje weg.
1: Hallo?
0: Ja, dat is beter. Zeg het nog eens.
1: Zoals jij deze morgen al zei, Tony, een zwaar ondergewaardeerde groep.
0: Ja, hè?
1: En ja, absoluut. En de beat en de sound. Ja, als je dat de Afrika hoort van Toto, dan ben je op verlof, hè.
0: Absoluut. Ik word daar ook altijd helemaal relaxed van. Dus dat, ja, relaxen en vakantie, dat koppel je toch ook meteen aan elkaar, hè?
1: Absoluut.
0: Super keuze, Mario. Dankzij jouw suggestie win je een bon van 50 euro bij Smartphoto.
1: Oh, tof. Ja. Dank je wel.
0: Voilà, die komt jouw richting uit. Wat ga je ermee doen?
1: Goh, geen flauw idee.
0: Maar als je eens op de site gaat kijken, dan krijg je wel snel ideeën, denk ik. Ik kan daar ontzettend veel mee doen. Ja, voilà.
1: Oké, dankjewel.
0: Mario, tof om voor Afrika te kiezen. We gaan er naar luisteren. Hè. We gaan samen relaxen.
1: Dankjewel.
0: Joh. Jojo, bye-bye.
1: Dag.
2: De 10 van Nostalgie.
3: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
4: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
3: Een souvenir van je congé? Check smartfoto.be.
2: De 10 van Nostalgie.
5: Nummer 2.

0: Heerlijk toch, hè? Ik gooide in de vorige uren een haakje om op deze of op de Venga Boys te stemmen. Beide kregen jullie steun, maar Toto toch net iets meer. Ook mijn favoriet, dus bedankt daarvoor. Jullie zijn fantastische luisteraars. Staat op 2 in de 10 van Nostalgie. Grappig weet je, David Page schreef dit nummer zonder ooit in Afrika geweest te zijn. Het idee ontstond na het zien van een documentaire over het continent. En die documentaire liet hem niet meer los. En nu zingen we het dus allemaal mee. Sabine Kool stuurde ook nog in de app. Mijn zoon hoorde dit op TikTok en dacht dat het een nieuw nummer was. Ik heb hem toen maar eventjes bijgeschoold. Muzikale opvoeding, zeer belangrijk. Dus je kan niet vroeg genoeg beginnen met naar Nostalgie te luisteren. Zometeen de nummer 1. Wie zoveel steun kreeg van de nostalgieluisteraars, dat kom je zo te weten.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Joehoe!
7: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
10: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister

0: Ja, zelfs die.
1: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
2: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
3: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
4: Al je Napster-downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
5: Please don't stop.
4: De 10 van Nostalgie
6: met Tony.
4: Nummer 1.

werd oorspronkelijk geschreven voor Michael Jackson. Hij kreeg het aangeboden voor zijn album Bad, maar vond het niet goed genoeg, dus ging Madonna ermee lopen. Voor onder meer luisteraar Ingrid Lauwers, de beste Madonna-vakantiehit ooit, zo lees ik in de app. En ook zeer populair bij heel veel andere luisteraars. En vooral dus de nummer 1 in de vakantietop 10. Morgen de fietstrip top 10. Dat is al een... Ik heb al een hele goede daarvoor. Van Clouseau, heb jij ook nog leuke ideeën? Stuur ze dan zeker door in de Nostalgie-app.

fietsplaten voor de 10 van Nostalgie morgen. Stuur ze door in de Nostalgie-app. Alexandra wacht op jou, de dart ook. Net zoals de landkaart, maar het belangrijkste, deel jouw verhalen via de Nostalgie-app over het land waar de dart in landt. En nog een hele fijne

0: straks bij Nostalgie.
1: Heb ik deze heerlijke hit van Robert Miles. Die komt eraan na het nieuws. En natuurlijk ook een nieuwe bestemming in Reis rond de wereld.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Mannekes,
4: Bompie,
3: luister, het is simpel. Tot en met maandag,
4: tot en met maandag,
3: krijgen we met ons Gamma Plus kaart,
4: met ons Gamma Plus kaart,
3: 25% op alle verf.
4: 25% op alle verf.
3: Allegas.
4: Dat is simpel.
3: Dat zeg ik toch.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
8: Ja, nog 1 meter. Oh.
9: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
1: Goedemorgen, het is 9:55. Het nieuws met Fraukje Kallion. En er is een sociaal overleg in de gevangenis van Harenfraukje.
10: Ja, rond deze tijd zitten de vakbonden samen met de gevangenisdirectie over de situatie in Haren bij Brussel. De afgelopen weken raakten zeker 7 cipiers en personeelsleden gewond. Het gebeurde tijdens het uitdelen van het eten aan de gedetineerden en bij het fouilleren van een gevangene. Tijdens een wandeling vielen enkele gevangenen elkaar nog aan met zelfgemaakte steekwapens. De vakbonden eisen betere werkomstandigheden, want de situatie in Haren is onveilig. De Verenigde Staten willen opnieuw een rol spelen in de vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse en Russische buitenlandministers Rubio en Lavrov hebben elkaar gesproken tijdens een top in de Filipijnen. Het ging onder meer over de relatie tussen de VS en Rusland en een mogelijk einde van de oorlog in Oekraïne. Lavrov bevestigde dat Rusland tot een oplossing wil komen. En prinses Eleonore gaat vanaf september in Nederland studeren. Eleonore is 18 en de jongste dochter van koning Filip en koningin Mathilde. Ze start een Engelstalige bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit van Utrecht. Ze kan er haar eigen vakken samenstellen uit de verschillende sociale en geesteswetenschappen. Net als haar broer Emmanuel en haar zus kroonprinses Elisabeth trekt Eleonore voor haar studies naar het buitenland.
1: Ik vind het een straffe madame.
10: Ja, mooi, hè?
1: Ik denk echt dat het ook een goede koningin zal worden. Ik ben benieuwd wanneer, hè?
10: Het is Elisabeth, hè? De kroonprinses.
1: Ja, de kroonprinses, ja.
10: En nu gaat het over Eleonore, de jongste dochter.
1: Maar ik zag Elisabeth, ja, ik was niet helemaal aan het volgen. Mijn excuses.
10: Het is bewolkt met wat lichte regen. Deze namiddag wordt het droger en zien we enkele opklaringen met maximaal tot 24 graden. Morgen opnieuw een grijze ochtend, maar daarna kan je genieten van veel zon en 26 graden. Zaterdag zonnig, tegen de avond meer wolken en kans op een bui tot 27 graden. Zondag wordt het al snel zwaar bewolkt met regen en buien. En frissere temperaturen tussen 16 en 23 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Nogmaals, sorry, hè. Maar dat was even mijn fout natuurlijk.
10: Geen probleem.
1: Maar Eleonore gaat dus studeren en Elisabeth, ja, dat wordt onze koningin. En ik ben een fan van Elisabeth.
10: Voilà, kijk.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
11: Met Alexandra.
1: En ik haal Tony zo meteen weer terug even in de studio. Want dan gaan we samen bepalen waar we op ontdekkingsreis gaan. Heel deze voormiddag tot 2:00. Goedemorgen, Robert Miles nu.
12: We

0: With or Without You. Met jou natuurlijk.
1: Reis rond de wereld.
0: Ja, samen een reis rond de wereld. Heel de zomer lang hier bij Nostalgie. Tony, hallo.
2: Hallo.
0: Ja, je hebt er al een serieuze shift op zitten natuurlijk. Nog een klein taakje dat jij moet volbrengen deze voormiddag. En dat is de nieuwe bestemming bepalen natuurlijk. Hè. Je bent trouwens onlangs zelf ook weg geweest, hè?
2: Ja, heel kort. Met de auto naar Noord-Frankrijk. Honfleur.
0: Ah ja.
2: Heel tof, ja. We hebben daar een fietstocht gedaan. Ik was wel vergeten dat daar serieuze hellingen zijn, maar gelukkig was het een elektrische fiets. Alhoewel, dat hielp dus op den duur ook niet meer.
0: Echt?
2: Ja, ik moest die hele tijd op boost zetten, Alexandra. Ik raakte gewoon niet boven.
0: De batterij plat.
2: Ja, die batterij ging dus keisnel leeg. Maar gelukkig zat er toch nog net genoeg in om op de bestemming aan te komen. Dus het is wel gelukt.
0: Ja, je hebt het dan toch maar gedaan.
2: Ja,
0: Frankrijk hebben we trouwens al gehad in de reis rond de wereld. Dus ik ben benieuwd waar jouw pijltje zo meteen gaat belanden. Ik ga het nu officieel maken. 3, 2, 1, je mag smijten.
2: Wacht, dat was een mislukte poging.
0: Ja, nog één keer dan.
2: Ja,
0: Oké. Maar goed, ik heb gezien waar het terecht is gekomen.
2: Ja, Kroatië zeker, hè?
0: Kroatië?
2: Ja, denk het wel.
0: Kroatië, ik ken niks over Kroatië.
2: Daar zit het in, ik ook niet, maar ik wil daar eigenlijk al jaren naartoe. Dus ik ben benieuwd naar de tips die hier binnenkomen.
0: Dat is goed voor ons. Voilà. Dan gaan we heel veel tips binnenkrijgen over Kroatië. Het schijnt er wel heel mooi te zijn. Ook niet zo duur. Lieve mensen, lekker eten en zo. Dus laat maar komen die verhalen over Kroatië. Dit zijn Bob Marley en The Wailers. Dan zitten we in Jamaica.

0: Villa bij Nostalgie. Reis rond de wereld, heel de zomer lang. En ja, aan het eind van deze vakantie gaan we echt het gevoel hebben dat we heel de wereld hebben ontdekt. Vind ik wel heel tof. Kroatië is de bestemming tot 2 uur vanmiddag. Het is een land blijkbaar met meer dan 1200 eilanden. Een indrukwekkende kust natuurlijk, de Adriatische kust en historische steden. Dubrovnik en Split. Dat is trouwens ook de favoriete stad van Louisa. Die heeft dat gestuurd in de app, het paleis van Diocletianus. Ruben van Gucht zal dat bevestigen. Ik moest even nadenken. Maar Ruben is getrouwd geweest natuurlijk met iemand van Kroatië, met Blanka. Dat verhaal is ondertussen ook ten einde. Maar niet dat van Kroatië. Laat maar weten wat jij van Kroatië vindt. CeeLo Green komt eraan zo meteen.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
3: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs uh-huh. En ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
3: Makrie in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op makrie.be. Nu solden bij Makrie.
6: Een horizon vol luchtballonnen. Maar er is er maar één die een echte hit is. De Nostalgie Luchtballon. Win een ballonvaart voor jou en 3 vrienden met de muzikaalste luchtballon van het land. Schrijf je nu in op de Nostalgie nieuwsbrief op nostalgie.be en win. Stijg boven alles uit en geniet van de vrijheid hoog in de lucht. Kan je niet wachten? Boek vandaag al je ballonvaart via nostalgieballon.be.
7: Word wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.

0: weet één ding. Ik ga de komende uren heel vaak AI of ChatGPT moeten raadplegen. Voor het uitspreken van alle namen en steden in Kroatië. Want dat is niet zo evident. Maar er komen zoveel enthousiaste reacties binnen. Het is duidelijk dat jullie Kroatië in jullie hart hebben gesloten. Heel veel mensen. Ook Ilse. Dag Ilse, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik was al meteen onder de indruk van de foto's die jij mij hebt gestuurd. Vertel eens, Kroatië. Je bent er geweest. En wat heeft jou echt doen vallen voor dat land?
1: Vooral ja, de Plitvicneren. Dat is iets dat je moet gezien hebben. Dat is een natuurgebied waar je eigenlijk een hele dag kunt in rondwandelen. Dat is de ene waterval na de andere. En dat is ja, gewoon onrealistisch. Als je het niet zelf gezien hebt, geloof
0: ik. Ja, maar ik zie het nu op de foto's. Het is echt indrukwekkend. Ja. Dus het heet de Plitvicmeren. Het is een nationaal park, denk ik, in Kroatië.
1: Het is een nationaal park in Kroatië.
0: Oké, voilà. Dat heb ik ook al gelezen, dat er daar heel veel van die prachtige meren zijn en watervallen.
1: Ja.
0: Aha. En wat vond jij daar dan zo indrukwekkend?
1: Maar gewoon de ongerepte natuur. Hè.
0: Ja.
1: Dat heb je daar toch echt wel. Je hebt de kustlijn van Kroatië, dat ook heel erg mooi is. Je kunt bijna overal gewoon in de zee springen. Dat mag gewoon allemaal daar. Maar het binnenland heeft toch ook wel iets. Ja.
0: Ja, zeker en vast. Je hebt daar trouwens een hele mooie reis gemaakt, met de motor ook, dacht ik.
1: Ja, we waren daar met de wagen, met een aanhangwagen en met de motor. Dus heel gemakkelijk en heel tof om alles heel rap te bereiken. En ja, tot hiertoe nog meteen van mijn mooiste reizen. Als ik erop daarover aan het vertellen ben, krijg ik nog altijd kippenvel.
0: Kijk, dan moet je toch nog wel eens teruggaan, denk ik, Ilse.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Niet uitstellen. Nee, het leven is veel te kort. Dus het Nationaal Park Plitvicmeren in Kroatië, dat moet je absoluut gezien hebben. Het is het mooiste wat jij in je leven hebt gezien, heb je gestuurd. Dus.
1: Ja, echt wel.
0: Trouwens, wat die foto's betreft, iedereen mag foto's sturen van de reizen naar Kroatië of naar de andere bestemmingen. We gaan die hier op onze grote landkaart, onze wereldkaart, dan kleven. De mooiste foto's die komen daar allemaal op. Dus stuur ze gerust in via de Nostalgie-app. Dankjewel, hè. Dankjewel, Ilse.
1: Ja, graag gedaan.
0: En tot een volgende keer en een volgende bestemming misschien.
1: Ja, hopelijk.
0: Dit is Terrence Dunn Darby.

0: van Texas natuurlijk. En ik kreeg ook een bericht van Karin Kufner in de Nostalgie-app. Kroatië is prachtig, 12 jaar geleden geweest, toen nog goedkoop. Dit jaar terug geweest, nog steeds een mooie stadje. Rovinj, Vrsar en Novi Grad, heel mooi. Blijkbaar liggen die alle drie in Istrië. Dat is het Schiereiland, helemaal in het noordwesten van Kroatië. Het is er wel blijkbaar een stuk duurder geworden, vooral de drankjes. Maar de hotels zijn mooi, lekker eten. Fijn om te fietsen, maar wel een beetje meer voor mountainbikers. Dat is een duidelijke boodschap, denk ik. Dankjewel, Karin, voor jouw bericht. Zometeen een mooi compliment van Brian Adams. Eerst nog Billy Ocean.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar... Kruidvat.

Brian Adams, die het toeren nooit beu geraakt. Een echte globetrotter. En is al een groot stuk van de wereld gezien, als het niet de hele wereld is. The only thing that looks good on me is you, hoor je bij Nostalgie. Elke dag een beetje vakantie hier, want we reizen samen de wereld rond. Volop Kroatië aan het ontdekken, dus stuur jouw vakantieverhalen heel graag. Lees ik ze in de Nostalgie-app. En die heerlijke vakantie komt meestal na hard werken. Voor iedereen die dat gedaan heeft en nog doet, Donna Summer.

Ook Tommy heeft zijn hart verloren in Kroatië. Prachtig land. We gaan er ieder jaar naartoe in augustus een tweede keer. Tommy, alvast een hele fijne vakantie en blijf dan zeker luisteren, want je kan misschien nog tips binnenkrijgen. Dingen die je nog niet wist over Kroatië. Ik heb zo'n mooi verhaal gelezen in de Nostalgie-app. Dat van Sven en zijn vrouw Lula. Ik ga het met je delen na 11 uur. En dit is Elfenveel.

0: een gevoel dat ons allemaal al wel eens overvallen is. I Wanna Be Forever Young, Alphaville.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Hey, girl, I want to make you sweat. Voorlopig is het niet zweten. Af en toe zo'n regenbuitje. Maar dat is goed, want we hebben het allemaal nodig. Vooral de natuur natuurlijk. Deze speel ik wel na het nieuws van Inner Circle.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Idee. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
4: Zit idee.
3: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
4: Zit idee.
3: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
4: Zit idee.
3: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
5: Een dagje uit.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Goedemorgen, het is 11:02. Het nieuws met Fraukje Kallion. En er is blijkbaar bezorgdheid, Fraukje, over de staking van de Brusselse brandweer.
3: Ja, de Brusselse minister-president Boris Delyes roept met spoed een nieuwe ministerraad samen. Door de staking van de brandweer in de stad. Slechts een derde van het brandweerpersoneel is aan het werk. De overleg tussen de Brusselse regering en de brandweerbonden leverde gisteren niets op. De vakbonden vinden dat ze te weinig middelen krijgen voor extra personeel en materiaal. De Brusselse regering zal de situatie nu online bespreken. Ook benzinetanken wordt morgen nog wat duurder. Als je nog moet tanken, rij je dus best even langs het tankstation. Voor een liter benzine 95 betaal je bijna 2 euro. Het gaat precies om zo'n 1,96 euro. Dat is de hoogste prijs sinds eind mei. Benzine 98 stijgt naar 2,91 euro. En ook vandaag werd diesel al duurder. Daar betaal je nu zo'n 2,23 euro voor. En er komen extra sancties tegen Rusland. De Europese lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt na wekenlang onderhandelen. Het is al het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Zo wordt het prijsplafond voor olie-export een jaar lang bevroren. Zonder het akkoord dreigde dat olieprijsplafond fors te stijgen door de oorlog in Iran. En zou Rusland dus meer inkomsten krijgen. Ook komen er nog extra sancties tegen Russische schaduwvloten en de defensieindustrie.
0: Nostalgie weer.
3: Het is bewolkt met wat lichte regen. Deze namiddag wordt het droger en zien we enkele opklaringen met maximaal tot 24 graden. Morgen opnieuw een grijze ochtend, maar daarna kan je genieten van veel zon en 26 graden. Zaterdag zonnig, tegen de avond meer wolken en kans op een bui tot 27 graden. En zondag wordt het al snel zwaar bewolkt met regen en buien. En frissere temperaturen tussen 16 en 23 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Maar volgende week komt de zomer terug, dat heb ik vanochtend gehoord bij Erwin.
3: Ah, kijk, geweldig.
4: Hogere temperaturen en veel zon gaan krijgen.
0: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
5: Met Alexandra.

0: We zijn volop Kroatië aan het ontdekken in onze reis rond de wereld. En de foto's komen hier ook binnen in de nostalgie. Ja, blijven doen vooral, want die mooiste foto's die gaan we hier ook voor onze wereldkaart hangen.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: En als het over Kroatië gaat, dan heeft dat land een heel, maar dan ook heel speciale betekenis voor Sven en zijn vrouw. Wat ze daar hebben meegemaakt, ongelooflijk. Dag Sven, goedemorgen.
2: Hey Alexander, goedemorgen.
0: Ja, vertel maar wat er voor jullie daar gebeurd is in Kroatië. Jullie hebben sowieso een heel mooi verhaal.
2: Wel ja, wij hebben dat land eigenlijk... we hebben dat land gebruikt om voor de eerste keer na anderhalf jaar elkaar enkel maar via videocall gezien te hebben, uiteindelijk terug te kunnen samenkomen.
0: Ja. Ja,
2: we hebben elkaar... We hebben elkaar leren kennen op een cruiseschip. Ik werkte daar als muzikant en zij werkte daar als crew. Eind 2019, begin 2020, zoiets, zaten wij 6 maanden in de Caraïbe te werken. En toen kwam corona. En dan ben ik terug naar België gerepatrieerd. Zij terug naar Argentinië. En omwille van heel die coronamiserie met die essentiële reiscertificaat en alle landen die er op slot waren, hebben wij elkaar anderhalf jaar niet kunnen zien. En dan uiteindelijk was Kroatië was een van de eerste landen, of toch het eerste land waarvan die dat de grenzen eigenlijk openstelde voor iedereen. Je moest eigenlijk alleen maar een hotelreservatie hebben.
0: Ja.
2: Dus dan hebben we eindelijk, na anderhalf jaar, elkaar niet gezien te hebben, daar elkaar terug ontmoet. En ja. Sindsdien zijn wij terug België binnengeraakt en wonen wij ongeveer 5 jaar samen en zijn we vorig jaar getrouwd.
0: Maar fantastisch Sven, ik sta hier echt met kippenvel in de studio. Maar hoe was dat dan als jullie elkaar dan eindelijk zagen in Kroatië?
2: Wel ja, dat is een heel blij en gelukkig weerzien, zal ik maar zeggen. En ook heel spannend, hè, want wij kennen elkaar eigenlijk... We waren maar 5 weken samen geweest op het schip en dan anderhalf jaar alleen maar praten. Dan leert je elkaar wel echt kennen natuurlijk, maar het was natuurlijk altijd wel spannend om elkaar terug in levende lijven te zien. En het is echt fijn om te voelen dat de liefde er nog altijd was.
0: Ja, dus Kroatië zal voor de rest van jullie leven een heel speciale betekenis hebben. Gaan jullie er nog terug naartoe?
2: We hebben zoveel plannen om rond te reizen. We zouden zeker vast Kroatië terug willen ontdekken.
0: Tuurlijk.
2: Wij zijn daar toen 's nachts aangekomen met vliegtuig in Split. En hebben dan wakker geworden met een prachtig uitzicht over de zee. En we zouden echt wel graag terug willen gaan naar Ginder. Ook een van de vorige luisteraars sprak over het meer van Plisvice.
0: Ja.
2: Daar hebben we ook even rondgewonnen. Dat is echt een onvoorstelbaar mooi land. Met voor ons echt nog die extra speciale betekenis.
0: Met die hele romantische betekenis. Ik wens jullie een heel mooi leven toe samen. En ik heb ook de drankjes zijn er ook speciaal. Want ik zie dat jij een foto hebt gestuurd met een blikje pipi in je hand. Dat is een frisdrankje.
2: ja, inderdaad. Ja, op dat strandbarken daar hadden ze verschillende drankjes en er stond een blikje pipi tussen. Ik denk, dat wil ik nu toch wel eens proeven.
0: Maar het is limonade, hè? Het is limonade. Sven, dankjewel.
2: Het is limonade,
0: en,
2: zeker.
0: Ja, hele fijne zomer nog voor jullie ook. Maak er nog iets moois van.
2: Ja, voor jullie ook daar.
0: Ja,
2: bye-bye.
0: Bye-bye. En ik heb Calvin Harris en Sam Smith.

0: Daarnet een prachtig verhaal van Sven en zijn vrouw. Elkaar leren kennen op een cruise skip. En ja, dan voor het eerst teruggezien in Kroatië na corona. Hey, die is er ook geweest, heel mooi zegt hij. Maar met zonsondergang moet je in Zadar zijn en luister naar het zeeorgel. Dat is fantastisch. Wel, dat is eigenlijk blijkbaar, ik heb het opgezocht, een muziekinstrument dat in de stenen trappen langs de zee is ingebouwd. En onder die trappen zitten dan buizen. En als de golven er tegenaan slaan, wordt lucht door die buizen geperst en ontstaan er dus prachtige, orgelachtige tonen. En dat is dus allemaal in Zadar. Dankjewel voor die fantastische tip. Komt er dan zo meteen. Cool in the gang.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Mannekes,
3: Bompie.
2: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
3: Tot en met maandag.
2: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
3: Met ons Gamma Plus kaart.
2: 25% op alle verf.
3: 25% op alle verf.
2: Allee, yes.
3: Dat is simpel.
2: Dat zeg ik toch.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.

En wij zijn in Kroatië, of toch in onze gedachten zitten we volop in Kroatië. Reis rond de wereld hier bij Nostalgie de hele zomer lang. En ik kreeg ook een bericht van Chris van Linden, chauffeur bij de lijn trouwens. Al vaak in Kroatië geweest en heeft een hele lijst aan aanraders. Dubrovnik, de prachtige meren van Plitvice. Het eiland Korčula, ik hoop dat ik dat allemaal goed uitspreek. En dan nog Rovin, Zadar had ik daarnet ook al. Hè. Zadar, waar je die speciale orgelgeluiden kan horen. Split en Šibenik. Dankjewel voor al die tips. En Kroatië heeft trouwens iets aan de wereld gegeven dat vandaag nog altijd heel veel mensen dragen. Ook hier bij ons. En vaak zelfs zonder te weten waar het vandaan komt. Het is een verrassend stukje Kroatië dat in veel mannen hun kleerkast ligt. Als je een idee hebt, stuur

0: Ja, vandaag wat frisser. Het is misschien nog eens tijd voor een warm badje. Dat is misschien lang geleden. Level 42. En ik zei dat Kroatië ons iets heeft gegeven dat we nog veel gebruiken. En het is de stropdas. Ja, de stropdas komt blijkbaar uit Kroatië, wordt toch verteld. In de 17e eeuw droegen Kroatische soldaten een doek om de hals. Dat waren zo de vroege stropdassen dan. Dat leek een beetje op een slappe vlinderstrik. De Fransen namen dat over, noemden het cravat, afgeleid van Kroaat. Kroaat dus. De voorlopers van de cravat of stropdas komen dus uit Kroatië. Dus eigenlijk heeft Kroatië mee bepaald hoe mannen vandaag nog naar het werk gaan, sommigen toch, of naar een trouwfeest. Dankjewel daarvoor, Kroatië. Spice Girls komen eraan zo meteen bij Nostalgie en ook Simply Red.
1: Daar zijn we weg.
2: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
3: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
2: De treintipper met Christophe elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
4: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
2: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Deze zondag extra open.
8: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
11: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
12: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
11: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
12: En nemen we Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
2: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be. Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
13: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong.
14: En een nieuwe computer?
15: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
13: Echt?
15: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
13: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
15: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
13: Maar ja, dan moet jij toch...
15: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
13: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
2: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
16: We are music. Hits at work.

0: Voor de zonsondergang moet je in Kroatië in Zadar zijn. Er is al zoveel binnengekomen in de nostalgie app. Dit ging over de sunrise natuurlijk.
1: Ribben de Bie met Petrie.
0: Ja, ja, ons Ellen Petrie is er ook nog natuurlijk. En we krijgen hier regelmatig vragen van luisteraars die naar Brussels Airport gaan. En willen weten waar ze Ellen kunnen terugvinden. Wel, ik denk zowat overal daar op Brussels Airport. Wel, ik ga het daar nu gewoon vragen. Ellen, waar ben jij nu?
2: Oh, je moest eens weten waar ik sta. Ongelooflijk zicht hier over de tarmac van Brussels Airport eigenlijk. En ik sta hier bij een geweldig toffe madame, Marie-Paul. Jij gaat mij vertellen wat we hier doen. Hè?
3: Oh, ja, ik zal ik u dat eens vertellen. Ze. Je ziet dus heel de tarmac, alle vliegtuigen. En hier allokeren wij dus alle vliegtuigen die dat hier binnenkomen en vertrekken op Brussels Airport. En dat zijn er zo tussen de 500 en de 600 nu in het zomerseizoen.
2: Oké, allokeren, wat wil dat al zeggen?
3: Allokeren, dat wil zeggen dat elk vliegtuig dat hier landt, dat gaan wij een plaats geven, een standplaats en een gate geven.
2: Ja, de ene keer staat eigenlijk direct bij je bagage en de andere keer moet je echt bijna een hele bustour doen om dat te geraken. Heeft dat met de maatschappij te maken? Of?
3: Nee, dat heeft niks met de maatschappij te maken. Dat heeft echt te maken van, oké, we hebben de grote vliegtuigen, we hebben de kleinere vliegtuigen, we hebben zoveel standen waar dat we vliegtuigen kunnen plaatsen. Er zijn vliegtuigen die op tijd komen, er zijn vliegtuigen die te vroeg komen. En door alle omstandigheden hebben wij soms niet genoeg standen waar dat dus een brug is. En dan komen jullie met de bussen en dan zien jullie dus de hele tarmac. Maar dat is ook een keer leuk, hè?
2: Ja, absoluut. En zijn er dan ook vliegtuigen die in de lucht moeten blijven totdat jullie zeggen nu moeten landen, want dat er geen plaats is door inderdaad te vroeg of te laat te landen?
3: Ja, echt in de lucht blijven? Nee, dat wordt echt wel vermeden. Dus het is meestal dat ze dan op de taxiwegen hier landen. En dan kunnen zij misschien af en toe eens een beetje moeten wachten. Maar dat proberen we altijd te vermijden, want dat zijn hier de beste mensen die dat hadden, allemaal die puzzel in elkaar zetten.
2: Maar ik zie dat jullie zijn allemaal collega's heel dicht bij elkaar, maar een hele toffe groep.
3: Dat is hier een prachtige groep. Echt waar.
2: Voilà, heel veel respect voor jullie. Als ik nog eens ga landen en vertrekken, ga ik zeker aan jullie denken. Ik zal waaien.
3: Jij dat zeker doen, maar je bent hier ook altijd welkom.
2: Ah, wel, dat is super lief. Ik denk niet dat ik hier op mezelf ooit ga kunnen binnenraken. Of wel, stiekem.
3: Dat kunnen we dan wel eens regelen, waarschijnlijk.
2: Okay, ik ga dat onthouden.
3: We zullen u hier wel verwelkomen.
2: Ik ga dat onthouden. Dat heeft iedereen nu gehoord, hè? Ook in de studio, denk ik. Marie-Paul, tot de volgende keer.
3: Zeker en vast. Altijd welkom.
4: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
5: Schat, toon eens je foto van mij met die kwal.
4: Een souvenir van je congé? Check smartfoto.be.
1: Het grote nostalgie reisbureau.

0: show.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Ik heb de Pet Shop Boys voor je meegebracht. Na het nieuws. Met domino dancing en natuurlijk verder op ontdekkingstocht door Kroatië. Hoe reis je daar trouwens het best? Doe je dat met de auto? Ga je daar met het vliegtuig naartoe? Of kan het ook met de boot? Laat het me weten.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
5: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
7: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
9: Een dessertje.
7: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar 4,99 euro.
9: Oh, pavlovit.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee.
11: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
12: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
13: Nieuw bij National Geographic.
14: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
13: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
14: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
13: Zondag, 7 uur, National Geographic of stream op Disney+.
15: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
16: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
17: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders? Het kan allemaal via onze Nostalgie-app.
18: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
0: Goedemiddag, het is 1 voor 12. Het nieuws met Fraukje Kalion. En wat lees ik hier nu, Fraukje? Voor het eerst heeft een AI-bedrijf blijkbaar ook gehackt.
19: Ja, OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft per ongeluk en zelfstandig een ander AI-bedrijf gehackt. Het gebeurde tijdens een test. Het model ontsnapte uit een beschermde omgeving. Dat is voor het eerst dat zoiets gebeurt. Het is onduidelijk of de hack schade heeft aangericht aan het ander bedrijf. OpenAI onderzoekt het incident en belooft meer details te delen uit het onderzoek. Experten noemen het alleszins gevaarlijk en roepen bedrijven op om de menselijke controle te vergroten. Ook benzinetanken wordt morgen nog wat duurder. Als je nog moet tanken, rij je best dus even langs het tankstation. Want voor een liter benzine 95 betaal je bijna 2 euro. Het gaat om zo'n 1,96 euro precies. Dat is de hoogste prijs sinds eind mei. Benzine 98 stijgt naar 2,10 euro. En ook vandaag werd diesel al duurder. Daar betaal je nu zo'n 2,23 euro voor. In het zuiden van Italië hebben brandstichters katten ingezet om de bosbranden aan te steken. Dat zegt de civiele bescherming. Ze bonden lappen met brandstof aan de staart van de dieren, waarna de katten in het hoge droge gras liepen en het vuur verspreidden. De dieren kwamen daarbij om het leven. Ook kaarsen en glazen flessen met brandbare vloeistof werden gebruikt om de natuurbranden aan te wakkeren. Dierenrechtenorganisaties dienden intussen een klacht in.
8: Daar word ik een beetje misselijk van. Oh,
19: heel erg, ja.
8: Echt waar. Brandstichten, verschrikkelijk. En dat er dan nog eens bij.
1: Nostalgie weer.
19: Het is bewolkt met wat lichte regen. Deze namiddag wordt het droger en zien we enkele opklaringen met maxima tot 24 graden. Morgen opnieuw een grijze ochtend, maar daarna kan je genieten van veel zon en 26 graden. Zaterdag zonnig, tegen de avond meer wolken en kans op een bui tot 27 graden. En zondag wordt het al snel zwaar bewolkt met regen en buien en frissere temperaturen tussen 16 en 23 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
9: Met Alexandra.

0: Romantics.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: En hoor je dit uur de reiskar passeren? Stuur dan reiskar. En jij wint misschien wel een ballonvaart. Je kan al een filmpje zien trouwens op onze socials. Een prachtige luchtballon hebben wij. Die hebben wij trouwens al jaren, hè, die luchtballon. En die gaat nu weer uitvaren. Of hoe zeg je dat? Uitvliegen. Ik vind dat altijd een beetje moeilijk met een luchtballon. We geven ook 4 ballonvaarten weg via onze nieuwsbrief. Dus meld je aan via onze website voor die nieuwsbrief. En dan mag je binnenkort misschien mee met onze nostalgie luchtballon. Verder op doorreis in Kroatië. Heel veel mensen doen het met de auto, lees ik in de app. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Maar Mirjam is er ook 2 keer geweest met een cruise. En vindt het een prachtig land. Dus blijkbaar kan je ook per cruise door Kroatië. Dat is natuurlijk ook altijd mooi. En Dirk die stuurt, omdat al die namen zo moeilijk zijn, die Kroatische namen. Alexandra, misschien best een rakia of 2 drinken. Dan spreek je al die Kroatische namen goed uit. Wel, ik heb het eventjes opgezocht. Een rakia, dat is dus ja, een soort van fruitbrandewijn. Dat is gemaakt van druiven, van pruimen, van peren of andere vruchten. Meestal rond de 40% alcohol. Dirk, ik vrees dat er bij mij dan niks meer uitkomt. Het, is daar nogal, het gaat er daar nogal hevig aan toe in Kroatië. Dit zijn zo de cafeetjes in Kroatië met de folklore muziek. En dat dan na die 2 rakia's. Je kan je er al een beeld bij vormen, denk ik.

0: Lang voor George Michael uit de kast is gekomen, zong hij nog tegen de vrouwen. I'm your man. Van Wham natuurlijk. Dankjewel voor al de tips die binnenkomen over Kroatië. Het is duidelijk een prachtig land waar heel veel Vlamingen hun hart hebben verloren. Ook Freddy Aert heeft me nog tips doorgestuurd. Ik heb het wat verder onderzocht en ik kom daar zo meteen op terug, want het zijn drie totaal verschillende tips over plaatsen in Kroatië waar je naartoe kan. De mooiste van Lady Gaga, voor mij toch, die krijg je na Hanson.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
3: Tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
4: Zit idee.
3: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
4: Zit idee.
3: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
4: Zit idee.
3: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
5: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
6: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
7: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
8: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
7: Echt?
8: Echt waar?
6: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.
9: Een dag

0: Uit A Star Is Born, Lady Gaga.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: En jullie zijn al volop reiskar aan het sturen. Ja, dat klopt. Die gaat hier ergens passeren tussen twee nummers. Maar het is nog te vroeg, hè. Pas als je het geluid hoort, dan mag je sturen en kan je misschien een ballonvaart scoren hier bij Nostalgie. Ik kreeg tips over Kroatië van Freddy Aerts. Het zijn drie echt verschillende dingen. Dankjewel daarvoor. Hij stelt voor om naar de Kurka-watervallen te gaan. Die liggen in het Kurka Nationaal Park. Dat is niet ver van Šibenik. En je ziet er watervallen met helder blauw groen water. Of je er nog mag zwemmen, het is niet meer helemaal duidelijk. Maar misschien andere mensen die daar geweest zijn, weten dat wel. Nog een tip van Freddy is Tsavtat. Ligt een kleine 20 kilometer ten zuiden van Dubrovnik. Dat is richting de grens met Montenegro. Dat is een sfeervol kustplaatje met een mooie haven. Veel rustiger dan Dubrovnik. Het is dus een leuke tip als je even de drukte wil ontvluchten. En hij stelt ook nog voor Vodice. Dat ligt dan weer aan de Dalmatische kust. Vlak bij die Šibenik. Dat is een badplaats met stranden en gezellige havenrestaurants. En behoorlijk wat zomerleven, als ik het dus goed begrijp. Ook weer wat drukker. Dankjewel, Freddy. Dat zijn weer zeer toffe tips over Kroatië. Waar ze ook echt wel blijven houden van die typische muziek. Die typische traditionele Kroatische muziek. Je dan in een cafeetje zit aan zo'n kustplaats. En dan speelt er hopelijk een orkestje dit soort van muziek. Ja, dat wil je toch tijdens je vakantie.

0: Dat gaan we niet laten gebeuren. Fading Like a Flower van Roxette. En Mirjam stuurt ook nog eens de Plitvice-meren, het nationale park in Kroatië. Ja, daar heb ik daar straks al met Ilse over gebeld. Dat is dus echt een aanrader. En je kan het dus ook per cruise doen in Kroatië. Stuurde Mirjam cruise naar Istrië en de noordelijke eilanden en een cruise naar de zuidelijke steden zoals Split en Dubrovnik. Dat is ook een andere manier natuurlijk om het land te ontdekken. Dankjewel voor al die tips, Cindy Lauper en Umberto Tilpsi. En wie weet komt die reisker ook.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allegas.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
5: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
7: Oh, pavlovit.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Het grote nostalgie reisbureau
9: met Alex

0: Daar gaan we voor. En waarom is het niet in een luchtballon? Daar kan je ook een feestje houden natuurlijk. Ik mag er één weggeven. Een vaart met onze prachtige luchtballon van nostalgie. En ja, daar hebben heel veel mensen reiskar gestuurd. Die is daar net gepasseerd. We gaan nu iemand opbellen. En ik mag hopen dat de persoon opneemt. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Om die prijs te krijgen.
1: Hallo, met Leen.
0: Dag, Leen. Leen. Spreek met Leen?
1: Leen.
0: Dag Leen. Wat heb jij gestuurd in onze app?
1: Reiskar.
0: Ja, dat klopt helemaal. Hé, hey, de bu- Ah, voilà. Het kwam een beetje met vertraging. Maar inderdaad, die ballonvaart die is binnen. Heb je dat al eens gedaan, Leen?
1: Wij hebben het al eens gedaan, ja.
0: Ja, en wat was jouw indruk toen?
1: Heel leuk. Ja, geweldig.
0: Dat is fantastisch. Ik kan je al vertellen dat gaat gebeuren in Sint-Truiden tijdens de ballonhappening op 16 augustus. Dat is in het weekend. Dus streep het al aan in je agenda. Je mag ook nog twee mensen meenemen. Wie gaat er mee?
1: Dat zal iemand van het gezin worden.
0: Iemand van het gezin? Oei, het mogen er twee zijn, hè?
1: Het mogen er twee zijn.
0: En met hoeveel zijn jullie in totaal?
1: Dan moet je nog eens gaan uitmaken, dan niet dat er mee mag.
0: Oké, zorg dat jullie eruit komen. In ieder geval heel veel plezier. En ga al eens kijken, want op onze Instagram staat al een filmpje van een Nostalgie luchtballon. Nostalgie België. En dan zie je hoe mooi hij is. En jij zit daar binnenkort gewoon in.
1: Dankjewel.
0: En dan kan je een feestje bouwen hoog in de lucht. Is dat toch een ander gevoel, denk ik.
1: Ja.
0: Dag Leen.
1: Oké, dank jullie. Dag.
0: Dit is Hoeveel Vond Ik.

Miami, maar in Kroatië is het nog te doen tot 2 uur. Nog een heerlijke manier om Kroatië te ontdekken, stuurt François. Vanaf het water met al die eilanden is het een paradijs voor zeilers. Je kunt zelf een zeiljacht huren, meevaren met een schipper of in flotillie. Dat is dan een groep van boten die dezelfde koers varen van eiland naar eiland trekken. Oh, dat lijkt mij zo geweldig. Overdag een verborgen baadje zoeken. 's Avonds aanmeren in een Kroatisch haventje. Ik begin te begrijpen waarom zoveel luisteraars blijven teruggaan naar Kroatië. Straks na 1 uur nog meer. En dit is Duran Duran, Save a Prayer.

0: straks bij Nostalgie.
1: Is er een belangrijke vraag van ABBA? Ze hebben nog even tijd, hè, want het is nog maar 1 uur 's middags. Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Na nieuws.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister

0: als die.
1: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de Strasse True Crime Podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime Podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
2: Er is 2 voor 1. Goedemiddag. Het nieuws met Bart van Langehoven. En Google heeft blijkbaar 2 boetes gekregen, Bart.
3: En nog een klein beetje. Een totaalbedrag van bijna 900 miljoen euro. Omdat het de Europese wet overtreedt over digitale markten. Het gaat om de eerste sancties onder die nieuwe regelgeving. Volgens de Europese Commissie misbruikt Google zijn machtspositie door eigen diensten in zijn zoekmachine voorrang te geven. En door appontwikkelaars te verhinderen om mensen naar goedkopere alternatieven te leiden buiten die Google Play Store. In Brussel vergadert op dit moment minister-president Dilies met zijn regering over de staking van de brandweer in onze hoofdstad. Amper 2 op de 10 brandweermannen werkt na het mislukken van het overleg tussen de Brusselse regering en de brandweervakbonden. Die vinden dat ze te weinig middelen krijgen voor extra personeel en materiaal. En in de Ronde van Frankrijk duiken de renners vanmiddag de Alpen in voor de 18e rit van Voiron naar Orsières-Merlet met de aankomst bergop. Een rit van 185 kilometer en onderweg beklimmen de renners 2 kools van de eerste categorie. Remco Evenepoel staat voorlopig 2e in het klassement op iets meer dan 4 minuten van gele truidrager Tadej Pogacar. De aankomst in de Tour wordt verwacht rond 5:10 vanmiddag.
4: Nostalgie weer.
3: Het klaart verder op en we genieten van zo'n 23 graden. Vanavond is het helemaal opgeklaard. Morgen begint vrij bewolkt en na opklaringen aan zee schijnt de zon maximaal tot 26 graden. Het weekend dan, zaterdag start zonnig, daarna meer bewolking behalve aan zee, 24 tot 28 graden. Zondag gaat het eerst regenen, na de middag buien en opklaringen en tot 23 graden. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van Het Nieuwsblad.
4: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
5: Met Alexandra.
2: En met zometeen de grootste popster van Kroatië. Het is een vrouw. En ik laat je een stukje horen van een van haar hits. Eerst nog Bon Jovi en Roda Michael Walden. Samen met Patty Austin.

0: Bon Jovi, goed op elk moment van de dag. En ook op deze donderdag namiddag tijdens de vakantie. Always.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: We zitten nog een klein uurtje in Kroatië, waar ik al heel veel over gehoord heb. Zoveel enthousiaste reacties en mooie foto's. Ja, die foto's die houden wij bij. Daar gaan we nog wel iets speciaals mee doen hier bij Nostalgie. En Kroatië heeft misschien niet zoveel wereldhits voortgebracht als bijvoorbeeld Zweden of Groot-Brittannië. Maar de Kroaten zijn wel ongelooflijk muzikaal, houden ook heel erg van hun typische folkloristische muziek. De recentste internationale naam, dat is dan weer iets compleet anders, van 2024 op het Eurovisie Songfestival. Toen was er dit. Dat is Bibi Lasagna, ken hem nog, met Rim Tim Daghi Dim. Werd tweede op het Eurovisie Songfestival. 2024 was dat. Maar de grootste, echt grootste ster in Kroatië is deze.
2: Ispred mene DJ i zaruši se sve, oko mene su svi, ludi samo na ti.
0: Zica Severina.
2: Ti se hit, a ti kao Brad Pitt, od 150 na 100, 100 bombi radi leto.
0: Ze is al meer dan 30 jaar de grootste ster van Kroatië. Is ook naar het Songfestival geweest. En dit is een liedje over Brad Pitt, dat is ook het enige woord dat ik begrijp. Dus de kans is groot dat je haar hoort in Kroatië als je daar met vakantie bent. Severina.

0: En het leven in de zomer, dat is ook lekker eten en drinken. Zeker als je met vakantie bent. Kroatië, ik krijg hier allerlei lekkere drankjes ingestuurd. Vooral met alcohol, maar ook een soort van koffie. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar hoe zit het eigenlijk met eten? Want dat moeten we toch ook. Wat eet je in Kroatië? Wat is absoluut het lekkerste? Wat moet je daar proeven? Wat vond jij daar ongelooflijk overheerlijk? Stuur het in de Nostalgie-app. Roxy Music met Love is a Drug naar de Jacksons.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: Mijn maag is aan het rommelen. Dat komt natuurlijk door al die berichtjes over het lekkere eten in Kroatië. Daar ben ik gevoelig aan. En er is blijkbaar heel veel lekkers om te eten. En heel veel diverse dingen ook in Kroatië. Als het goed is, heb ik nu Sofie aan de lijn. Dag Sofie.
1: Hallo Alexandra.
0: Hallo. Jij kent Kroatië heel erg goed, hè? Want je bent getrouwd met iemand van daar.
1: Ja, dat klopt. Al 26 jaar bijna.
0: Ja, dus elk jaar naar Kroatië?
1: Elk jaar voor 3 weken. Ik ben daar nu op deze moment ook.
0: Oh, waar ben je dan?
1: In Istria.
0: Ah,
1: een
0: ja.
1: Klein dorpje van boven in Kroatië.
0: Ja, daar heb ik ook al veel berichtjes over binnengekregen dat het daar zo mooi is. Sofie.
1: Ja, inderdaad.
0: Je hebt er je hart verloren, heb je ook gestuurd in de Nostalgie-app?
1: Dat klopt. Ik zou het liefst dan al hier willen wonen.
0: Oei, ja, maar dat kan toch ooit zover komen, hè, niet?
1: Als we met pensioen zijn, dan zijn de plannen toch om half tijd hier te komen wonen, ja.
0: Voilà, dat is een zeer mooi gegeven, denk ik, en een zeer mooi plan. Maar laten we het eens even hebben over het eten. Wat eten ze in Kroatië? Ik heb daar geen idee van.
1: In Kroatië eten ze eigenlijk vooral heel veel varkensvlees, maar echt enorm veel varkensvlees. In elk dorpje dat je voorbij rijdt, zie je wel een varken aan het spit hangen.
0: Ja, dat zag ik ook. Jan stuurde dat ook in de app. Speenvarken,
1: ja,
0: aan het spit.
1: Ja, dat wordt hier heel veel gegeten. Maar hun specialiteiten zijn toch nog altijd cevapcici. Dat zijn kleine, lekkere worstjes dat met brood wordt gegeten of met frietjes. Dat is echt heel lekker.
0: En dat heet cevapcici? Cici?
1: Cevapcici. Ja, dat is nog wel moeilijk om uit te spreken.
0: Ja, ik heb hier mijn tong al bijna gebroken vandaag. Eigenlijk echt niet normaal. Ja, dus kleine worstjes gemaakt van gehakt en kruiden, denk ik, hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, en er is nog een andere hele lekkere specialiteit.
1: Er zijn heel veel lekkere specialiteiten. Het is echt te veel om op te noemen.
0: Truffels heb ik ook gelezen.
1: Ja, ja. Wij zitten nog wel redelijk dicht bij een gebied in Istria waar dat truffels gezocht worden en gevonden door honden. En hier kun je dus heel veel gerechten eten waar dat truffels mee in zitten.
0: Oh, zalig. En Natasja stuurt ook nog dat vis er ook heel lekker is op de grill. En dat ze eens ooit mosseltjes is gaan eten in de buurt van Trogir. En dat die vers uit de zee werden gehaald.
1: Ja, dat klopt. Hier wordt ook heel veel vis gegeten. En verschillende, heel veel verschillende soorten vis.
0: Hoe is het weer daar trouwens nu in Kroatië?
1: Heel zonnig, heel warm. Ik denk dat we vandaag een temperatuur halen van 32 graden.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is eigenlijk best wel verdraagzaam hier.
0: Ja, tuurlijk wel. Met een briesje erbij en dan af en toe in het water kunnen springen en zo. Dan komt dat allemaal goed, hè?
1: Absoluut, absoluut.
0: Hou dat idee maar goed vast om er ooit naartoe te gaan, om er te gaan wonen. Al is het dan deeltijds. En dankjewel, Sofie. Geniet nog van je vakantie. Tot wanneer zijn jullie nog weg?
1: Wij blijven hier tot 7 augustus.
0: Oh, dat is nog wel even, hè? Goed.
1: Dat is nog even, ja.
0: Heerlijke vakantie voor jou daar in Kroatië. En dankjewel.
1: Dankjewel
0: om even aan de telefoon te komen. Bye bye.
1: Dankjewel. Bye bye.

0: Een film met Doris Day. Dat is ook heel erg lang geleden. Doe maar. Ik kreeg al heel wat tips over het lekkere eten in Kroatië. Ik heb nu wel zin eigenlijk in een kava biela. Ik dacht, dat is schuimwijn, kava. Maar nee, dat is koffie, witte koffie. Koffie met heel wat melk. Een beetje zoals onze cappuccino, denk ik. Of een café au lait, zoals ze zeggen. Dus een kava biela. Kava is koffie en biela betekent wit. Voilà, ik ken al twee Kroatische woorden.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlova.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
7: Pearl. Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En... het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je.

0: Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
1: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
2: Oh, Keana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
3: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
2: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
3: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
1: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be. Klein stresske. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be. Het grote Nostalgie Reisbureau.
4: Met Alexander.

We hadden het over lekker eten in Kroatië. En Thierry die stuurt nog. Als je graag Kroatisch wil gaan eten, dan is er echt een goed restaurant in Antwerpen. Ja, ik weet dat. Inderdaad, restaurant Zagreb bij Vincent Banic. Guido, uit de serie Familie natuurlijk. Een echte aanrader. Groetjes van Thierry en Kathleen. Dankjewel. Die tip hadden we nu nog net nodig, want ik vroeg het mij al af. Kan je ook lekker Kroatisch eten? In Vlaanderen, ja dus. En zelfs in Antwerpen. Restaurant Zagreb. Bijna tijd voor een nieuwe bestemming. Samen met Marcia Boisrodi. Het is de laatste voor haar vakantie trouwens. We gaan er naartoe, na Max

0: It's a wild world. Behalve als onze Marcia Dries, hè.
1: Hey, Alexandra.
0: Hallo. Hey. Hoe is het? Het is jouw laatste voor je met vakantie gaat.
1: Ja, leuk wel. Ik ben vooral super benieuwd naar wat ik ga bijleren over welk land. Zo meteen in Kroatië is het wel leuk geweest bij jou, heb ik gemerkt.
0: Ja, fantastisch. Ik ken dat land eigenlijk niet. En terwijl ik al wel zoveel tof daar heb over gehoord van familie en vrienden die daar geweest zijn. Dat het zo mooi is. Ja, en ik ben er toch nog niet geraakt. Ja. Ook niet, denk ik.
1: Ik ben er wel al geweest, een tijdje geleden, aan de kanten van Istrië. En dat was eigenlijk wel heel tof om te doen.
0: Ja. Het is ook vaak binnengekomen, Istrië trouwens. Ja. Mag ik weten waar jouw reis naartoe gaat?
1: Wel, we gaan een keer kijken. Zal ik mijn pijltje gooien?
0: Ja, gooi jouw pijltje.
1: Oké, we zitten in het oosten van Afrika, maar ik ga even piepen.
0: Jeps.
1: Ah!
0: Tanzania. Dat spreekt ook wel tot de verbeelding, denk ik.
1: Ja,
0: ken
1: absoluut.
0: Ik ook eerlijk gezegd niks van Tanzania. Maar laat de verhalen nu al maar komen. En de foto's ook, want je ziet het. We hebben die dus hier nu op onze grote wereldkaart. We hebben die daar bevestigd. En dat is heel schoon, vind ik eigenlijk.
1: En ik moet zeggen dat er in Afrika nog niet veel te zien is qua foto's. Dus kom maar op.
0: Nee, laat ze maar komen, de foto's van Afrika. In de nostalgie heb kan je die kwijt natuurlijk. Veel plezier zo meteen en vooral een hele fijne vakantie.
1: Dat gaat zeker lukken. Komt goed, maar eerst nog een paar uur knallen.
0: Let's go. Zeker en vast.

0: straks bij Nostalgie.
1: We jumpen die donderdagmiddag in met de hulp van Van Halen zometeen. En dan trekken we richting Tanzania. Laat maar komen al jouw verhalen in de Nostalgie-app. Merci alvast.
0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
3: By National Geographic.
4: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
3: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
4: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
3: Zondag, 7 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
5: Een horizon vol luchtballonnen. Maar er is er maar één die een echte hit is. De Nostalgie Luchtballon. Win een ballonvaart voor jou en drie vrienden met de muzikaalste luchtballon van het land. Schrijf je nu in op de Nostalgie nieuwsbrief op nostalgie.be en win. Stijg boven alles uit en geniet van de vrijheid hoog in de lucht. Kan je niet wachten? Boek vandaag al je ballonvaart via nostalgieballon.be.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
7: Word wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
8: Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:03. Nieuws met Bart van Langenova. En onze overheid moet dringend wetgeving uitwerken rond artificiële intelligentie.
10: Dat is toch de vraag van de telecomsector, want al maar meer Belgen gebruiken AI, zowel thuis als op het werk. Ook 35% van de ondernemingen ontdekte vorig jaar het nut van die artificiële intelligentie. Daarmee scoort ons land opvallend hoger dan het Europese gemiddelde. Werkgevers en vakbonden benadrukken ook het potentieel van AI om de productiviteit te verhogen, bedrijfsprocessen te optimaliseren en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Daarom moet er dus dringend een duidelijke wetgeving komen. In Italië is een Belgische paraglider van 67 gered toen hij tijdens een vlucht vast komt te zitten aan een elektriciteitskabel. Dat gebeurde gisteravond bij Borso del Grappa in de provincie Treviso. Italiaanse hulpdiensten spraken van een zeer moeilijke reddingsoperatie, omdat de netbeheerder eerst de stroom moest afsluiten natuurlijk. Pas daarna konden de brandweermannen de Belg van 67 evacueren. De man raakte nauwelijks gewond, gelukkig maar. En het Amerikaanse Ford gaat samen met het Chinese Geely, het moederbedrijf van Volvo, nieuwe auto's bouwen in Valencia in Spanje. Vanaf 2028 is dat. Ford benutte de fabriek in Valencia niet echt optimaal, omdat het er enkel de Ford Kuga bouwde. Door samen te werken met Geely kan Ford de Spaanse fabriek optimaal laten renderen en ook kosten besparen. Volvo engageerde zich vorige week ook om zijn fabriek in Gent verder uit te bouwen. Het sloot een akkoord met de federale en de Vlaamse regering over steun- en financieringsmaatregelen tot zo'n €120 miljoen.
8: Nostalgie weer.
10: Deze namiddag en ook vanavond klaart het verder op en genieten we van 23 graden. Morgen begint vrij bewolkt, daarna opklaringen, aan zee schijnt de zon morgen, maxima tot 26 graden. Het weekend dan, zaterdag start zonnig, daarna meer bewolking, behalve aan zee, bij 24 tot 28 graden. Zondag eerst regen, na de middag buien en opklaringen en tot 23 graden zondag. En meer nieuws, dat lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
11: De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips.
8: Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
12: Met Marcia.
1: En een volk staat ook al gereed voor jou. Na Van Halen.
13: We are music.
1: Might as well jump. Yeah.

0: Dat zeker. Don't let go. Blijf maar gezellig hier bij mij, bij Nostalgie. Wij zorgen ervoor dat jij altijd en overal een klein beetje vakantiegevoel hebt. Wat jij ook aan het doen bent.
1: Reis rond de wereld.
0: En zo reizen we nu dus af naar Tanzania de komende uren. We zijn nog niet vaak in Afrika beland in onze reis rond de wereld. Dus ik ben heel blij dat mijn pijltje daarnet daar dus is geland op onze wereldkaart. Ik ben er zelf nog niet geweest, voorlopig. Maar ik zie in de Nostalgie-app dat Miriam Kassimon dat wel al heeft gedaan. En ze vindt het meteen al jammer dat ze net niet thuis is om foto's door te kunnen sturen in de app. Want Miriam heeft het geluk gehad om daar in Tanzania onder andere de Great Migration mee te maken. De grote jaarlijkse trek is dat van kuddedieren allerhande. Gnoes, zebra's, gazelles die massaal verhuizen van het Nationaal Park Serengeti in Tanzania naar de vlaktes van de Maasai Mara in Kenia. Dat moet indrukwekkend zijn, Miriam, om al die wilde dieren te zien voorbijstromen. Een leuke start al van onze trip, vind ik. Dus ik hoor ook heel graag van jou wat jouw reiservaringen zijn in het verre Tanzania. Wat heb jij er gezien, beleefd, gegeten misschien? Wat moeten we zeker bezoeken of uitproberen daar in Tanzania? Vertel me er alles over in de Nostalgie-app heel graag. Dan maken we er samen een leuke reis van de komende 4 uur op de radio. Met een heerlijke kletsmuziek erbij ook natuurlijk. Zometeen heb ik Sting voor jou. En nu The Real Thing. You to me are everything.

0: If You Love Somebody. Set Them Free, Sting. Tussen de grootste hits hier bij Nostalgie. Mag er misschien ook al een zonnige Bob Marley tussen voor jou zometeen? Ik kan het regelen, over minder dan een minuut zelfs.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.

Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Maar een berichtje sturen in de app is ook al goed, hoor, eigenlijk. We zijn Tanzania aan het verkennen nu in onze reis rond de wereld. Een bestemming die onder andere Nancy de Hert bovenaan haar bucketlist heeft staan, stuurt ze in de app. Dus ik geef ze met plezier door, hè, Nancy, die tips die binnenkomen voor wanneer het zover is op een dag. Dien van den Bergen spreekt bijvoorbeeld over een quad-tour die hij heeft gedaan in Kiwengwa, Zanzibar. Over onverharde wegenchaisen in volle vrijheid door de landelijke stukken cruisen van Zanzibar. Langs open velden, palmbomen heeft hij gezien en ook specerijenplantages. Je rijdt er dus langs lokale dorpjes. Je leert er ook over de gewassen die worden verbouwd in die streek. En je houdt er ook heel mooie uitzichten aan over. Leuke tip, Dien. Merci. En Kelly Derdijn heeft dan weer een begeleide wandeling gedaan door het Ngezi Forest Reserve. En dat is blijkbaar een van de belangrijkste natuurgebieden daar in Tanzania. Je kan er onder andere rode colobusapen spotten, massa's vleermuizen en kleurrijke trekvogels. Een absolute aanrader, zegt Kelly, voor natuurliefhebbers en wildlife-enthousiastelingen. Mijn collega Alexandra zou het al helemaal super vinden, denk ik. Als grote dierenvriend hier bij ons bij Nostalgie. Alweer twee hele leuke tips erbij. Deel gerust als ook jij toffe reisverhalen hebt in Tanzania. Heel welkom in de Nostalgie-app. Dan zorg ik ondertussen voor Elton John. Hopla.

0: Zometeen hoor je het verhaal van een van mijn collega-dj's die ook al in Tanzania is geraakt. En vooral heel blij is dat ze het nog kan navertellen. Wat ze daar exact heeft meegemaakt, hoor je na Rob de Nijs en jouw portie Dirty Dancing-nostalgie.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9. In het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
5: Salons, relaxen, boxsprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
6: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
8: Zit
9: idee. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
8: Zit idee.
9: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
8: Zit idee.
9: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
8: Zit idee.
9: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
8: We are music.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
10: Met Marcia.

0: Rob de Nijs en zijn banger hart. Dat beschrijft misschien wel een klein beetje wat mijn collega Lenke op een bepaald moment gevoeld heeft toen zij door Tanzania aan het reizen was. Het land dat we nu op dit moment aan het ontdekken zijn samen in onze reis rond de wereld op de radio. We gaan anders eens luisteren wat ons Lenke daar heeft voorgehad al die tijd terug.
1: Hey, ik ben ook al in Tanzania geweest, zo 15 jaar geleden ongeveer. Wij wilden toen nog eens een heel speciale reis maken voor we aan kindjes zouden beginnen. En dat was ja, echt wel het zotste avontuur uit mijn leven, want we hebben toen ook een paar dagen in de Serengeti rondgereden met een gids in een jeep. Dat moest met een gids, want je mocht daar niet alleen rijden. En zo op zoek naar de Big Five hadden wij ineens op een moment twee leeuwen gespot. Wij kei enthousiast, onze gids ook heel enthousiast. Iets te enthousiast zelfs, want die had niet gezien dat er een jeep vlak voor ons reed en die is daar gewoon bam, keihard opgeknald. Dus wij hadden een accident in de Serengeti. Wij stonden in pannen in de wildernis met op een paar meter van ons twee leeuwen die ons de hele tijd aan het aangapen en aanstaren waren. Heel crazy, maar ik kan het nog navertellen, dus het is gelukkig goed afgelopen, want we zijn dan opgepikt anderhalf uur later door een andere jeep en die leeuwen die zijn gewoon stilletjes afgedropen. Thank God for that.
0: Het is sowieso iets anders, denk ik, hè, dan pannen op de Antwerpse ring. Spannende momenten dus voor ons linken in Tanzania, maar dat vergeet je snel, denk ik, als je dan midden in die indrukwekkende natuur staat, die uitgestrekte savannelandschappen met veel wilde dieren, de Serengeti, de Kilimanjaro. Maar daarmee hebben we nog lang niet alles besproken, denk ik, over uit Tanzania. Dus deel gerust, want ik ben nog veel aan het vergeten. De Nostalgie-app, dat is je place to be voor al je fijne reisverhalen in onze reisbestemming voor de komende uren. Op naar Katy Perry nu. She Kissed a Girl.

zo'n lekker duetje dit. Say, say, say. Met Michael Jackson, die dus gewoon bij Paul McCartney thuis heeft gelogeerd tijdens de opnames. In zijn huis vlakbij Abbey Road Studios. We are music. Dat gaan we net niet kunnen regelen voor jou, vrees ik. Een sleepover bij Paul McCartney. Maar we kunnen jou wel aan het fotoboek van je dromen helpen. Met al je vakantiekiekjes erin, properkes afgedrukt. En wij betalen. Ik vertel je straks na 3 uur hoe het exact werkt. Eerst nog een ander duetje om van te genieten. Zoek erop.

0: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
2: Manutan, Manutan.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Manutan, Manutan.
1: Bestel op manutan.be.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Tegels, natuursteen, parket, in Permo.
6: Nostalgie. En zo is het 2 voor 3. Nieuws met Bart van Langenhoven. Een uitspraak van een zangeres rond witte mannen is geen discriminatie, Bart.
7: Ondanks het feit dat het Gelijke Kansencentrum Unia toch al meer dan 200 klachten kreeg over die uitspraak van de Nederlandse zangeres Sophie Straat tijdens de Gentse feesten. Ze riep maandag dus tijdens haar optreden dat alle witte mannen achteraan moesten gaan staan, wat veel mensen verontwaardigde. Maar Unia oordeelt dat er geen bewijzen zijn dat die witte mannen daadwerkelijk werden uitgesloten van het concert van die Sophie Straat of niet meer mochten deelnemen. Unia omschrijft de uitspraak als een artistieke uiting. Daarom onderneemt het ook geen verdere stappen tegen die Nederlandse zangeres. Google krijgt van de Europese Commissie 2 boetes voor een totaalbedrag van bijna €900 miljoen, omdat het de Europese wet overtreedt over digitale markten. Het gaat om de eerste sancties onder die nieuwe regelgeving. Volgens de Europese Commissie misbruikt Google zijn machtspositie door eigen diensten in zijn zoekmachine voorrang te geven en door appontwikkelaars te verhinderen om mensen naar goedkopere alternatieven te leiden, buiten die Google Play Store. En dan nog voetbal. Club Brugge bevestigt dat een Griekse topspits Christos Tsolis naar het Engelse Arsenal vertrekt. De club uit de Premier League betaalt een recordbedrag van €40 miljoen voor die Tsolis, die een langdurig contract ondertekende. Hij moet in Londen onze rode duivel Leandro Trossard opvolgen, die van Arsenal naar het Turkse Beşiktaş verhuizen.
8: Nostalgie weer.
7: Deze namiddag en vanavond klaart het verder op en genieten we van 23 graden. Morgen begint vrij bewolkt, daarna opklaringen, aan zee schijnt de zon, maximaal tot 26 graden. Zaterdag dan start zonnig, daarna meer bewolking, behalve aan zee, daar blijft de zon schijnen. 24 tot 28 graden. Zondag gaat het eerst regenen. Na de middag buien en opklaringen en 23 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie.
9: Nostalgie.
8: Het grote nostalgie reisbureau.
9: Met Marcia.

We're talking Italian. De dames van Bananarama. Robert De Niro's Waiting bij Nostalgie. Lieselot stuurt ondertussen nog een leuke foto door in onze app. Van een kanotocht die ze ooit gedaan heeft op Lake Duluthi in Tanzania. Dat is een kratermeer omringd door weelderige bossen, zie ik. En onder andere, zegt Lieselot, een prachtige plek om te vogelspotten. Leuke tip, merci. Geef er eentje in ruil anders. Een tip waarmee je al die knappe vakantiefoto's van jou op onze kosten kan laten afdrukken in een supermooi fotoboek. We hebben hier een paar vouchers liggen van €50 die je kan opdoen bij smartfoto.be. Het enige wat jij moet doen is mijn collega Tony eventjes helpen. Als je een momentje hebt, hij is op zoek naar songs in het thema fietsen. Voor in de 10 van Nostalgie morgen vroeg. We moeten aan 10 songs in totaal geraken die dus gaan over fietsen. Of die passend zijn om mee te nemen op een fietstrip. Bijvoorbeeld, ik denk dan meteen aan Bicycle Race van Queen. Want er is nog zoveel meer, ben ik zeker van. Dus jouw suggestie is super welkom in de Nostalgie-app. En dan win jij, wie weet, wel een dikke bon om al die vakantiefoto's van jou mee in een album te gieten. Veel succes.

0: Funky.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: All I Wanna Do, Sheryl Crow. Onderweg naar Stevie Wonder. Met een song over de stress van een verboden relatie. Maar ook wel de opwinding ervan. In je boxen over 3 minuten.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Even bollen, iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Een dessertje.
6: Ja, pavloven met kersen. Want nu score je 800 gram kersen voor maar €4,99.
8: Oh, pavlovit.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
12: Mannekes,
13: Bompie.
12: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
13: Tot en met maandag.
12: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
13: Met ons Gamma Plus kaart.
12: 25% op alle verf.
13: 25% op alle verf.
12: Allee, yes.
13: Dat is simpel.
12: Dat zeg ik toch.
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma.
14: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.
16: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
17: Nieuw bij National Geographic.
18: This is a story about Pompeii that you have never seen before. Hello, my name is Tom Hiddleston and I'm here to introduce you to my new series for National Geographic.
17: Pompeii, Out of Time with Tom Hiddleston.
18: I'll never think about Pompeii in the same way ever again.
17: Zondag, 7 uur, National Geographic of stream op Disney+.

0: In een zomer vol leuke reistips en verhalen hier bij Nostalgie. Vakantiegevoel voor iedereen, op het werk en alles daarom.
1: Reis rond de wereld.
0: En zo zijn we nu Tanzania aan het ontdekken, deze keer. We hebben het ondertussen al veel over de prachtige landschappen gehad daar, de uitgestrekte savannes. En de dieren en de safari-tochten die je daar kan gaan doen in de wildernis. Daar zie ik heel veel berichten over binnenkomen in onze app. Merci daarvoor. Maar ik zou bijna nog gaan vergeten dat daar dus ook nog wel een wereldster geboren is en gewoond heeft als kind. Chloé Paquet heeft een vriend stuurt ze in de app die naar Zanzibar is geweest. En daar dus voor het huis van de one and only Freddie Mercury heeft gestaan. Jawel, waar hij is opgegroeid. In het centrum van Stone Town in de Shangani Street. Dat is een smal straatje dus in Stone Town. Ik heb het eventjes opgezocht. Ik zie een bescheiden, crème-kleurige gevel met een grote houten deur. En daar zou nu dus een mini Freddie Mercury museum moeten zijn waar je door foto's en verhalen over zijn jeugd kan gaan. Leuk! Om ook een stukje populaire muziekgeschiedenis tegen te komen daar aan de kanten van Tanzania.

0: We denken het wel met een paar aan het eind van de maand. Man is too tight to mention. Simply Red. We gaan samen nog een paar uur verder knallen voor de kost. Op het tonen van Marco Borsato zometeen Binnen komt eraan.
1: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister

0: Als die.
1: Oh, Keana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
2: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
1: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
2: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
3: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be. Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. Hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost. Hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
3: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu,

dat is gezellig. Christel Rubens checkt ook al in onze nostalgieclub. Zij vertrekt in september naar Tanzania, stuurt ze met zeker ook een stop op Zanzibar. Ja, dat is toch wel een populaire bestemming daar, als ik het zo zie, alles bij elkaar. Veel mensen, veel luisteraars die er graag naartoe gaan of hun trip daar graag eindigen op dat tropische eiland net voor de kust van Tanzania. Bekend om haar witte zandstranden, helderblauwe zeewater en historische stadjes om zalig in rond te struinen. Michiel van Rompuy raadt aan om daar zeker eens een plonsje te doen met je snorkel als je ooit op Zanzibar belandt. Het water is er lekker warm, je ziet er de mooiste koraalriffen, zegt hij, en tropische vissen ook. En Michiel zelf is gaan duiken bij Mnemba Atoll en heeft daar een dolfijn en zeeschildpadden kunnen zien. Maar wauw zeg, geef een mens nog een beetje meer goesting, hè, om op reis te vertrekken. Merci Michiel, ik zet het mee in onze lange lijst van verhalen en tips voor Tanzania. Zometeen lekker ontspannen on the beach met Chris Ria. En nu Frankie Valli. Oh.

0: we zitten on the beach met Chris Rea. Yeah, yeah. Zullen we straks eens kijken welke trip je weer kan scoren uit onze reiskar? Het is in ieder geval al iets dichter bij huis dan Tanzania. Dat is al zeker. Ik vertel je meer over een dikke 10 minuten.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En daar zit al zeker een goede aha in die 10 minuten.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
0: Nostalgie. Exact 2 voor 4. Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En jij begint met een verdacht overlijden in Maasmechelen in Limburg.
4: Dat meldt het parket daar. Speurders vonden een vrouw van 69 dood terug in een villa die al een tijdje te koop staat voor €2 miljoen. Hoe de vrouw stierf, dat onderzoekt het parket van Limburg uiteraard nog via een autopsie. Maar het spreekt wel voor een verdacht overlijden. Daarom dat gerechtelijke speurders haar man meenamen voor ondervraging. Maar intussen is hij wel vrij. Blijft ook onduidelijk of de villa eigendom is van de overleden vrouw van 69. Het gelijke kansencentrum Unia kreeg al meer dan 200 klachten over een uitspraak van de Nederlandse zangeres Sophie Straat tijdens de Gentse feesten. Ze riep maandag tijdens haar optreden dat alle witte mannen achteraan moesten gaan staan, wat veel mensen verontwaardigde. Maar Unia oordeelt nu dat er geen bewijzen zijn dat die witte mannen daadwerkelijk werden uitgesloten van het concert van Sophie Straat of niet meer mochten deelnemen. Unia omschrijft de uitspraak als een artistieke uiting. Daarom onderneemt het ook geen verdere stappen tegen de Nederlandse zangeres. En in Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, evacueerde hulpdiensten preventief nog eens 9000 mensen, omdat bosbranden een campings, huizen en omgeving bedreigen. Ook gisteren moest de brandweer 12.000 inwoners evacueren in de buurt van Bordeaux. Het vuur blijft zich intussen razendsnel verspreiden en vernielde al bijna 2500 hectare natuur en bos. Voorlopig raakte daar in Frankrijk niemand gewond.
1: Nostalgie weer.
4: Ook vanavond klaart het verder op en genieten we van 23 graden. Morgen begint vrij bewolkt, daarna opklaringen. Aan zee blijft die zon schijnen, maximaal tot 26 graden. Zaterdag start zonnig, daarna meer bewolking, behalve dus aan zee 24 tot 28 graden. Zondag eerste regen, na de middag buien en opklaringen en 23 graden. En meer nieuws, dat lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
2: Met Marcia.

vakantiegevoel uit de Caraïbe, waar Robert Palmer zo graag gewoond en gewerkt heeft. Op de Bahamas was het, als ik me niet vergis. En dat hoor je ook in zijn werk hier met UB40. I'll be your baby tonight. En laat ons, als we dan toch al bezig zijn, meteen ook werk maken van jouw vakantiegevoel. De hele zomer lang maak jij hier bij Nostalgie kans op een leuke trip uit onze reiskar. En deze keer zit er een verrassingstripje van Europarks in. Dat houdt dus in dat je een gezellig vakantiehuisje krijgt voor 4 personen in een van hun mooie vakantieparken in de Benelux of in Duitsland. En waar het dan effectief naartoe gaat, dat hoor je kort voor vertrek. Lekker spannend. Het enige wat je moet doen is gewoon een momentje prikken waarop het past voor jou. En je daarna gewoon laten verrassen. Voilà. Hoe maak je kans op die verrassingstrip? Door onze nostalgie reiskaart te spotten op de radio. Straks is het voor echt, dus je hoeft nu nog niet te sturen. Maar luister nu gewoon nog eens goed naar hoe hij klinkt, onze reiskaart. Voilà, dit is het geluid dat je moet onthouden. Je gaat hem dus nog een tweede keer horen voorbij komen. Ergens tussen nu en 5 uur. En dan moet je reiskar sturen in de Nostalgie-app. Doen, hè. Want hoe tof zou het zijn om er zo nog net een verrassingstripje Europarks tussen te kunnen plannen binnenkort. Laat het spotten beginnen. Veel succes.

0: als je niemand minder dan Nile Rodgers van Chic vastkrijgt als producer. Hij gaf in excess het strakke, funky geluid waarmee ze zijn doorgebroken uiteindelijk. En doe daar dan nog eens de looks en het charisma van uw frontman bij. En het is duidelijk hè, waarom ze niet uit de charts weg te branden waren in de 80s. En daarna Original Sin van in excess, check. Zometeen de ladies van Salt and Pepper.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar ZitIdee. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitIdee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZitIdee. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
3: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
4: Yes!
5: Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
5: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
5: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
5: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
2: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
6: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
7: Een horizon vol luchtballonnen. Maar er is er maar één die een echte hit is. De Nostalgie Luchtballon. Win een ballonvaart voor jou en drie vrienden met de muzikaalste luchtballon van het land. Schrijf je nu in op de Nostalgie nieuwsbrief op nostalgie.be en win. Stijg boven alles uit en geniet van de vrijheid hoog in de lucht. Kan je niet wachten? Boek vandaag al je ballonvaart via nostalgieballon.be.
8: Nostalgie. Cinderella cut it up one time.

0: Ja, dat was hem zo net, hè. Ergens tussen die pittige seksbabbel van Salt-N-Pepa en die zachte, lieve Dean Lewis met zijn Be Alright. Onze nostalgie-reiskar is gepasseerd. Het moment natuurlijk om ons te sturen in de app. En een van de vele minitrips te scoren die erin zitten in onze reiskar. Ik ga er direct werk van maken, zie. Ik ga nu bellen naar een nummer waar we net een reiskarberichtje van hebben ontvangen. En dan gaan wij samen ontdekken, jij en ik, wie de volgende chansaar wordt op deze mooie donderdagnamiddag. Spannend.
1: Hallo?
0: Hallo, met wie spreek ik alsjeblieft?
1: Hallo?
0: Hallo, met wie spreek ik alsjeblieft? Ja.
1: Met Marianne.
0: Ah, Marianne, super dat je opneemt, want jij wint een verrassingsweekendje Europarex.
1: Oh, yay!
0: Oh, nee. Jij klinkt zo gelukkig. Hoe hoog zit de nood bij jou,
1: ja,
0: lieve Marianne? Om er eventjes tussenuit te knijpen. Hoe hard gaat dat deugd doen?
1: Heel goed.
0: Ik hoor daar trouwens nog wat sfeer bij jou op de achtergrond. Wie luistert er mee met jou?
1: Een kind.
0: Oh, jouw kind.
1: Van drie.
0: Alright. Die gaat veronderstel ik mee op verrassingstrip richting Europarks.
1: Mijn kindje van drie en mijn dochter van 14.
0: Oh, superfijn. Het is dus een verrassingstripje trouwens, Marianne.
1: En natuurlijk mijn man.
0: Uiteraard. Het zou een beetje triestig zijn om hem dan thuis te laten, inderdaad, hè, Marianne.
1: Ja, al wel.
0: Het is,
1: amai, ik ben super blij.
0: Oh, dat vind ik fantastisch. Wel. Dat is leuk om te horen. Het is een verrassingstripje trouwens.
1: Dank
0: je, dus je hoort kort op voorhand waar je naartoe gaat. Ben jij zelf een planner, Marianne, of laat je je wel eens graag verrassen?
1: Ik ben een planner. Dus ja, dat gaat voor mij even een aanpassing worden.
0: Ja, maar ja, wie weet beland je dan wel weer op een plek waar je anders niet zo snel zou komen. Dat is ook wel het leuke ervan dan, hè,
1: nee,
0: toch?
1: Inderdaad.
0: Super.
1: Dank u.
0: Oh, met plezier. Ga ervan genieten binnenkort, lieve Marianne. Groetjes thuis aan je kinderen. En welkom in de Nostalgieclub.
1: Jawel.
2: Luister en je bent op vakantie.

0: Worden we dat ooit beu? De gitaartokkel van Mark Knopfler? Ik denk het niet, hè. Zalig. Sultans of Swing, dat is echt het geluid van mijn jeugd. In de blauwe Volkswagen Polo van mijn mama vroeger. Dire Straits heb je ook alweer gehad hier bij Nostalgie. En Marianne Van Damme die kan er dan weer tussenuit knijpen binnenkort. Ze heeft zo net een tripje Europarks gewonnen uit onze reiskar. En ik duim zo hard mee dat jij gewoon de volgende bent. Reisbudget bij Brussels Airlines. Een weekendje weg met een mobiloom. Of een weekendje Doonhotel aan zee. Het kan allemaal in onze reiskar de hele zomer lang hier bij Nostalgie. Maar zo meteen wordt het dan weer een tripje naar de 90s. De boys van Ultimate Chaos staan heet en gereed.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Mannekes.
3: Bompie.
2: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
3: Tot en met maandag.
2: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
3: Met ons Gamma Plus kaart.
2: 25% op alle verf.
3: 25% op alle verf.
2: Allegas.
3: Dat is simpel.
2: Dat zeg ik toch.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Het grote nostalgie reisbureau.
7: Met Mark.

onze reis rond de wereld, die brengt ons in Tanzania vandaag. Het is ongelooflijk hoeveel machtige foto's van dieren ik al heb gekregen in de Nostalgie-app vandaag. Leeuwen, giraffen, zebras, een walhalla voor elke dierenvriend en spotter. Tanzania, ongelooflijk. Kenneth Ooms bijvoorbeeld spreekt er ook al van mee. Hij raadt echt wel aan om een dagexcursie te gaan doen in het Nationaal Park Tarangire. Met een 4x4 door het prachtige landschap cruisen daar. Eeuwenoude baobabbomen zien met hun enorm dikke stam. En Kenneth heeft daar dan zelf qua dierenpracht nog olifanten kunnen zien, vrattenzwijnen, impala's, struisvogels, noem maar op. En dan halverwege de excursie nog geluncht. En daar dan bezoek gehad van aapjes die er gezellig bij kwamen zitten. Ik vermoed niet voor de sfeer, Kenneth. Maar voor het eten dat je mee had. Hè? Als je een kans hebt, moet je hem toch grijpen, zeker. Dankjewel voor de leuke verhalen. De vele tips ook in de Nostalgie-app. We gaan nog een klein uurtje door met die pracht daar in Tanzania. Hier is Babs en Klaar.

0: straks bij Nostalgie.
1: Blijf gerust plakken voor deze gigantische meezinger van Eternal. Komt er zo aan.
2: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Oh, Keana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
4: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
3: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
4: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
5: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.

0: Helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Nostalgie. 2 voor 5 al. Hoog tijd voor het nieuws met Bart van Langenova. Je begint met extra centen en middelen voor de Brusselse brandweer.
5: Ja, dat is beslist door de Brusselse regering na spoedoverleg van minister-president Diliès en zijn ministers. Zo komen er dit jaar nog 40 nieuwe personeelsleden en nog eens 20 extra mensen bij volgend jaar. Brussel investeert ook 2 miljoen euro in de ambulance en andere medische diensten. En nog eens 8 miljoen om de dienstverlening te verbeteren. Minister-president Diliès wil ook opnieuw rond de tafel gaan zitten met de Brusselse brandweervakbonden. Maar dan moeten ze wel stoppen met staken. Iets wat de vakbonden voorlopig niet willen doen. Bedrijven uit Oostkamp in West-Vlaanderen en eentje uit Luik gaan belangrijke en complexe onderdelen maken voor de motoren van de nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen. Defensieminister Franke en Waals minister-president Dolimon die ondertekenden het contract op het luchtvaartsalon in Farnborough in Groot-Brittannië is dat. Defensie spreekt van een belangrijke mijlpaal. Het kocht die nieuwe F-35's om de verouderde F-16 gevechtsvliegtuigen te vervangen. En ik eindig met een verdacht overlijden in Maasmechelen in Limburg. Dat meldt toch het parket. Speurders vonden een vrouw van 69 dood terug in een villa die al een hele tijd te koop staat voor 2 miljoen euro. Hoe de vrouw stierf, dat onderzoekt het parket van Limburg nog via een autopsie. Maar het spreekt wel van een verdacht overlijden. Daarom dat ook de gerechtelijke speurders haar man meenamen om hem te ondervragen, maar die is intussen terug vrij. Blijft onduidelijk of de villa ook eigendom is van de overleden vrouw van 69.
2: Nostalgie weer.
5: Vanavond op vannacht opnieuw meer wolken met minima van 6 graden in de Ardennen. Daar is het friskes, tot 15 aan zee. Morgen start bewolkt en na opklaringen en aan zee opnieuw zon. 26 graden ongeveer. Zaterdag begint zonnig, daarna meer bewolking en tot 28 graden. Zondag eerst regen, daarna opklaringen en buien bij 23 graden. Maandag veel bewolking en kans op een bui en opnieuw die 23 graden. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van Het Nieuwsblad.
2: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
6: Met Marcia.

0: Steve Winwood en zijn Valerie. Een klein uurtje op reis samen door het wondermooie Tanzania.
1: Reis rond de wereld.
0: En dat met de tips en verhalen die binnenkomen in de Nostalgie-app. Inge van den Brekel is er ook al geweest, lees ik. Een goede 3 jaar geleden. En wat daar onder andere is bijgebleven, is hoe lief de mensen daar zijn. Hoe vriendelijk. Ze lijken altijd te lachen, zegt ze. En al zeker als je de moeite doet om een paar woorden Swahili te spreken. Een jambo om hallo te zeggen bijvoorbeeld. Of een asante om dankjewel te zeggen. Dat waarderen ze enorm daar. En Isabel komt dan graag nog even terug op Zanzibar, waar je zalig kan snorkelen onder andere en duiken en ontspannen op de tropische stranden. Dat zijn we daar straks al te weten gekomen. Maar, zegt ze, ga daar zeker ook eens een spice tour doen. Dat is een hele toffe manier om de lokale boerderijen te bezoeken en te leren hoe de mensen daar hun kruiden groeien en daarna ook gebruiken in de keuken. Daar ruik en zie je kruiden op een totaal andere manier dan in je kruidenkastjes thuis, zegt Isabel. Puur en een explosie van kleuren en geuren, dat is toch zalig. Hier zitten we terug in de zilte zeelucht van Zoutelanden.

0: Lisa Stansfield. Change bij nostalgie. Er zijn ook weer een paar luisteraars die rondlopen op Brussels Airport. Zie ik, Kevin Stijlaert stuurt net dat hij onze Ellen Petrie gespot heeft aan de tax-free shop. We gaan zo meteen eens checken of ze nog wel echt aan het werk is en niet haar parfumcollectie aan het uitbreiden is daar of zo. Hè. Dus voor na Earth, Wind and Fire en Golden Earring krijg je ook al zo meteen.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de Strasse True Crime Podcast. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime Podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
6: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
7: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

0: altijd feest met Earth, Wind & Fire. Boogie Wonderland in jouw donderdagavond hier bij Nostalgie.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Dat is samen weer stilletjes aan beginnen dromen van het weekend dat eraan zit te komen. Maar dat is ook af en toe de vakantiesfeer gaan opsnuiven op Brussels Airport. En misschien wel geïnspireerd worden, wie weet, door de bestemmingen die ons dit jaar doen vliegen. Onze reporter Ellen heeft ondertussen de tax-free shop gevonden. En we gaan eens kijken wat daar de reisplannen zoal zijn.
2: Hallo, jullie zitten hier zo rustig.
3: We zijn aan het wachten op een vriendin.
2: En wachten op een vriendin, maar je kunt hier ook shoppen, hè? Want we staan hier dan tax-free.
3: Ja, maar wij shoppen altijd samen.
2: Maar waar gaan jullie?
3: Slovenië.
2: Oh, Slovenië, daar heb ik nog niet zoveel gehoord.
3: Ja, het is blijkbaar heel mooi, dus we zijn heel enthousiast om te vertrekken. Vooral van mooie natuur, dus we hebben ook veel wandelingen gepland eigenlijk. Mm. En veel kleine watervalletjes, dus we zijn wel avontuurlijk op de tocht, zeg maar.
2: Ja, en is er dan ook tijd voor een beetje... Ja, zon en aan de zwembad te liggen?
4: Ja, dat zeker. We gaan ook proberen om een paar keer te gaan zwemmen. Dus dat komt wel goed.
2: En ook zwemmen in die rivieren. Dat moet max zijn.
3: Ja, dat leek ons ook heel leuk. Dus daarom dat we ook van plan zijn om zo wat plaatjes te zoeken. Dat we een keer even kunnen afkoelen voor het warme weer.
2: Ja, en doen jullie dat elk jaar zo met drie weg? Een beetje avontuur zoeken?
3: Dat is eigenlijk een traditie geworden. We dachten van, ja, waarom doen we dat niet elk jaar? En nu gaan we elk jaar ergens naartoe.
2: Absoluut. En waar heeft jullie dat allemaal al gebracht?
3: We zijn gewonnen in Kreta. Vorig jaar Portugal. En dan vandaag naar Libanon.
2: Voilà, en ondertussen heeft de vriendin ook al afgerekend. Die is er ook al mooi komen bijstaan. Ja. En hebben jullie zo een geweldige herinnering? Of een herinnering van, wauw, dit hebben we meegemaakt en hadden we nooit gedacht dat we dat gingen meemaken.
3: Oh. Het is vooral meer...
4: Vorig jaar hebben we een wateractiviteit gedaan, canoeing. Dus ja. Waarbij dat je dus van rotsen
2: ik
4: naar
2: beneden
4: springt. Ik
2: weet dat, ik heb dat ooit ook gedaan.
4: Ik was er iets minder van. Ik ben niet echt een waterrat. En met dan naar beneden te springen is mijn helm op mijn hoofd weerkaatst. En ben ik eigenlijk met een blauwe plek achtergebleven de rest van de race.
3: Ik had die race gepland. Ik had dat avontuurtje gepland, zeg maar. Ja. En die mani kwam achteraf naar mij en zei tegen mij van, ik ga dat nooit meer doen. Ik durf dat ooit nog een keer te plannen. Dus nu is het wel grappig, het feit dat we altijd zo terugdenken van, weet je dan die ene keer?
2: Ja, die ene keer. En heb jij nu voorwaarden gesteld?
4: Nu kijk
2: dat
4: ik
2: er geen
4: toch...
2: twee keer komen?
4: Ja, nu kijk ik toch wel mee welke activiteiten worden gekozen.
2: Ah, toch wel?
4: Ja, ja.
2: Ik wens jullie een fantastische reis. En jij voorzichtig, hè? Misschien nu helemaal laten inpakken, hè? Geniet ervan alvast. Doei, joh.
1: Ellen Petri, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
0: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
5: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
0: Een souvenir van je congé? Check

0: Owen Paul, My Favorite Waste of Time. Hou zeker je oren open als je binnenkort naar Tanzania vertrekt. Zometeen een korte samenvatting van wat ik heb geleerd de voorbije uren dankzij jouw input in de Nostalgie-app. Maar eerst nog langs Ronan Keating en zijn Life is a Rollercoaster.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels,
3: natuursteen,
1: parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Het grote nostalgie-reisbureau.
1: Met Marcia.

0: Wat een boeiende 4 uren zijn het geweest in het mooie Tanzania.
1: Reis rond de wereld.
0: Wauw, echt al die ervaringen en tips in de Nostalgie-app. Dank je wel om zo massaal te delen. Een adembenemend land. Dat is de algemene consensus toch wel in de vele berichtjes die zijn binnengekomen. Met indrukwekkende natuur, uitgestrekte savannelandschappen. Als ik het goed begrijp, is het beste wat je kan doen eigenlijk meteen een trip van 2 weken maken. Waarin je absoluut al zeker een safari wil plannen. In een van de veel natuur- en wildlife-parken daar. Tarangire, Ngorongoro en Serengeti heb ik het vaakst zien binnenkomen qua parken. En dan daarna gaan ontspannen op de tropische stranden van Zanzibar. Waar je trouwens kan gaan kijken naar het huis waar Freddie Mercury is opgegroeid in Stone Town. En op die manier heb je dus al zeker een mooie balans tussen avontuur, natuur en ook een klein beetje platrust voor je beachbody. Spreek de mensen daar gerust ook aan met een jumbo of bedank ze met een asante. Ze waarderen het enorm blijkbaar als je een klein woordje Swahili spreekt. Maar los daarvan zijn ze gewoon ook super gastvrij, heb ik geleerd. En boek er zeker ook eens een spice tour. Je ziet zo hoe de lokale boeren daar hun kruiden verbouwen en verwerken tot smaakbommetjes die jij kan gebruiken in de keuken. Als dat geen goesting geeft, zegt dat land nog eens te gaan proeven. Hopelijk inspireert het jou voor een van je volgende reizen. En morgen vroeg bij mijn collega Alexandra duiken we gewoon weer in een nieuwe reisbestemming in onze reis rond de wereld. Dat is zoals altijd vanaf 10 uur, hier bij Nostalgie.

Het is alweer zover. Ik hoop dat jij stilletjes aan onderweg bent om thuis te geraken na een lange dag op het werk. Maar bij nostalgie erbij ontbreekt het nooit aan ambiance in de auto. Daar mag je zeker van zijn. En daar zullen we samen eens verder gaan genieten van de grootste hit de hele avond lang. En het begint al goed zometeen met Wham! En met de No Doubt hit, die een klein beetje awkward is geweest om op te nemen toch wel. Want zingen over je kapotgesprongen relatie met je ex die gewoon gezellig mee in de band zit, niet bepaald simpel, hè. Hoor je vanaf 6 uur zometeen. En tot dan nog eens lekker meeblijren met ABBA en Dancing Queen.

0: board this flight to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Yoohoo!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlovit.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams.
8: Zeg dat, Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Zalige verjaardagspies.
9: Oh, merci. Ah, wel, dan kunnen we eraan beginnen. Ik haal de sweet chili.
8: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
9: Hé, hoe dat?
8: Ah, wel. Van die verjaardagspies van op de barbecue.
9: Oh.
8: Ja!
9: Lemmes.
8: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is er.
11: De Vos Lemmes.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
12: Reis deze zomer de wereld rond
13: met het grote nostalgie-reisbureau.
12: Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips.
13: Laat je inspireren.
12: En win een van de vele vakantietrips.
13: Het grote nostalgie-reisbureau. Luister

0: Ja, zelfs die.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske makri voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
2: Echt?
3: Echt waar?
1: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
4: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
5: Nostalgie. 6:02. Goedenavond. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En een Ecuadoriaanse zege in de Tour de France. De Ecuadoriaan Richard Carapaz heeft de eerste Alpenrit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Het ging om de 18e rit met aankomst op de Corsière Merlette. Een col van eerste categorie is dat. De Zwitser Mauro Schmidt eindigde tweede. De Amerikaan Matteo Jurgensen derde. Allebei op 45 seconden van de Ecuadoriaanse winnaar Carapaz. Bij de favorieten bleef het muisstil. Pogacar en Evenepoel eindigden in de peloton op ruim 4,5 minuut. In het klassement verandert er bovenaan niets. Pogacar blijft in het geel en Remco Evenepoel staat nog altijd tweede. In Duitsland is een bankmedewerker gedood bij een gijzeling in een filiaal in de stad Regensburg in de deelstaat Beieren. De dader zou gewapend zijn met een mes, maar het blijft onduidelijk of hij nog meer slachtoffers maakte. Duitse politie denkt dat er nog andere mensen ook in die bank zijn. Agenten van de speciale eenheden konden de dader nog altijd niet lokaliseren. En boven die bank zijn er ook nog appartementen. Het motief van de gijzelnemer is voorlopig niet bekend. De Brusselse regering die investeert opnieuw in de brandweerdiensten en medische hulp na spoedoverleg van minister-president Illies met zijn ministers. Zo komen er dit jaar nog 40 nieuwe personeelsleden en nog eens 20 mensen extra bij volgend jaar. Brussel investeert ook 2 miljoen euro in de ambulance en andere medische diensten en 8 miljoen om de dienstverlening te verbeteren in de hoofdstad. Minister-president Illies wil ook opnieuw rond de tafel gaan zitten met de brandweervakbonden, maar dan moeten ze wel stoppen met staken, iets wat de bonden voorlopig niet willen doen.
4: Nostalgie weer.
5: Vanavond opklaringen, vannacht opnieuw meer wolken, minimaal van 6 graden in de Ardennen tot 15 aan zee. Morgen start bewolkt, daarna opklaringen en aan zee schijnt de zon. 20 tot 26 graden morgen. Het weekend dan, zaterdag begint zonnig, daarna meer bewolking en tot 28 graden. Zondag eerst regen, daarna opklaringen en buien bij 23 graden. Maandag veel bewolking en kans op een bui en tot 23 graden opnieuw. En meer nieuws, dat ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Nostalgie.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.

0: Nostalgie. Laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
1: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
0: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
2: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag. Nostalgie.
0: Luister en je bent op vakantie.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Zit-idee.
8: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
7: Zit-idee.
8: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
7: Zit-idee.
8: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
7: Zit-idee.
8: In Assen, Bornem en Lubbeek. Bij ons zit je goed.
9: Een horizon vol luchtballonnen. Maar er is er maar één die een echte hit is. De Nostalgie Luchtballon. Win een ballonvaart voor jou en drie vrienden met de muzikaalste luchtballon van het land. Schrijf je nu in op de Nostalgie nieuwsbrief op nostalgie.be en win. Stijg boven alles uit en geniet van de vrijheid hoog in de lucht. Kan je niet wachten? Boek vandaag al je ballonvaart via nostalgieballon.be.

0: Down. Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
0: Honda, the power of dreams.
2: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Een goede avond. De vakbonden van de brandweer in Brussel blijven staken, al voor de derde dag op rij. De Brusselse regering keurde vanmiddag nogthans een aantal maatregelen goed om tegemoet te komen aan de eisen van het personeel. Zoals extra geld en de belofte om meer mensen aan te nemen. Maar die maatregelen lossen volgens de brandweer de huidige problemen niet op zoals ze vragen. De brandweer waarschuwt nu zelf dat de veiligheid zo in gevaar komt. Een belangrijke stap in de genezing van de bloedingsziekte hemofilie B. Daarbij kunnen bloedingen moeilijk gestopt worden. Patiënten zijn dan afhankelijk van levenslange preventieve behandelingen. Maar dat is nu mogelijk verleden tijd. Je hoort onderzoeker Thierry van den Driessen.
4: We hebben nagegaan of dat we een correct kopie van het stollingsfactor-gen kunnen inbrengen in de lever van proefdieren die ook aan hemofilie lijden. Maar we hebben wat gesleuteld aan dat gen. We hebben dat gen krachtiger gemaakt, zodat we die correctie van die genetische ziekte kunnen bewerkstelligen.
3: De resultaten zijn voorlopig enkel getest op dieren. In het zuidoosten van Duitsland is een dode gevallen bij een aanval in een bank. Dat meldt de lokale politie. Een man met een mes drong de bank binnen en stak een bankmedewerker neer. Die kon zelf nog naar buiten vluchten, maar overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De dader is intussen opgepakt. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een uit de hand gelopen overval. In de regio rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk zijn nu al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. Het gaat dan over inwoners zelf, maar ook heel wat toeristen uit B&B's en campings. Meer dan 2.000 hectare natuur is er al verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar dat verloopt moeilijk. Het is er erg droog en warm en er staat ook een stevige wind. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden er nog natuurbranden. En de Ecuadoriaan Richard Carapaz heeft de 18e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij ging solo naar de ritwinst. Zijn tweede ooit in de Tour. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede en de Amerikaan Matteo Jorgensen eindigde derde. De Sloveen Tadej Pogacar blijft nog altijd leider in het klassement. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Mannekes,
2: zombie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allegas.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu veel Elseif shampoo en conditioner

0: Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
3: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer. Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco, omarm het leven.
4: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
5: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
4: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
5: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
6: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer... Play That Song. Beleef het live op zaterdag 25 juli in De Haan. Met optredens van Christophe, Snelle, Glennis Grace en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.

0: Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Word wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
4: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: Oh, dus niet gewoon een computer in een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
2: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
6: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Een goede avond. Er werden in ons land al 3 klachten ingediend tegen de man die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak. Telkens zonder gevolg, dat schrijft HLN. Ook in Spanje liep al een contactverbod na partnergeweld. De man gaf zichzelf gisteren aan in ons land. Zijn ex in Spanje reageert opgelucht.
8: Ik kon eindelijk terug ademen en ja, we hebben een beetje een vreugdedansje gedaan. Dat was een ongelooflijk gevoel. Dat kan je eigenlijk bijna niet omschrijven. Er hebben mij al meerdere dames gecontacteerd met de melding dat ik dus niet het enige slachtoffer ben. Dat hij dit blijkbaar al regelmatig zo gedaan heeft.
7: De vrouw en haar zoon zitten voorlopig nog in een safe house, tot de man kan worden uitgeleverd aan Spanje. Ook het Nederlands Meldpunt ziet geen discriminatie in de uitspraak van zangeres Sophie Straat. Die riep tijdens een optreden in Nederland dat alle witte mannen naar achteren moesten. Enkele honderden mensen dienden daar in Nederland klachten over in. Ook in ons land kwamen er zo'n 200-tal klachten nadat ze hetzelfde deed op de Gentse feesten. Ook ons Gelijke Kansencentrum Unia zegt dat er geen sprake is van discriminatie. In de regio rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk zijn nu al meer dan 20.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. Het gaat dan over de inwoners zelf, maar ook heel wat toeristen uit B&B's en campings. Meer dan 2000 hectare natuur is er al verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar dat verloopt moeilijk. Het is er erg droog en warm en er staat ook een stevige wind. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden er nog natuurbranden. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Holiday. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. ZTD. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar ZitiDay. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitiDay zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZitiDay. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
1: Een dagje

0: dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Politie en parket onderzoeken een verdacht overlijden in Langklaar bij Dilsen-Stokkum in Limburg. Het gaat om een man van 44. De hulpdiensten vonden zijn lichaam in een woning na een oproep over een overlijden. Meer informatie is er voorlopig niet. Een wetsdokter en het lab onderzoeken nu hoe de man om het leven is gekomen. Er werden in ons land al 3 klachten ingediend tegen de man die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak. Telkens zonder gevolg, dat schrijft HLN. Ook in Spanje liep al een contactverbod na partnergeweld. De man gaf zichzelf gisteren aan in ons land. Zijn ex in Spanje reageert opgelucht.
2: Ik kon eindelijk terug ademen en ja, we hebben een beetje een vreugdedansje gedaan. Dat was een ongelooflijk gevoel. Dat kan je eigenlijk bijna niet omschrijven. Er hebben mij al meerdere dames gecontacteerd met de melding dat ik dus niet het enige slachtoffer ben. Dat hij dit blijkbaar al regelmatig zo gedaan heeft.
1: De vrouw en haar zoon zitten voorlopig nog in een safe house tot de man kan worden uitgeleverd aan Spanje. En onze eurobiljetten krijgen een nieuwe look na meer dan 20 jaar. Nu staan er op elk briefje Europese bruggen en poorten, maar die worden dus afgevoerd. De Europese Centrale Bank heeft 12 nieuwe voorstellen gelanceerd met bekende Europese figuren of vogels en rivieren. Je kan nog tot eind september op je favoriete biljetten stemmen. Het zal wel nog een paar jaar duren voor we de briefjesgeld ook zelf kunnen uitgeven. Vanavond klaart het op de meeste plaatsen op. Later vannacht meer wolken bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en tot 23 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Opgelet als je op de E17 moet zijn. Die is nog steeds volledig afgesloten richting Antwerpen. Een vrachtwagen vatte er vuur in Zeelen in Oost-Vlaanderen. Journaliste Tanita de Meij is ter plaatse.
2: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor op het wegdek terechtgekomen. Gevolg, enorm lange file van zo'n 4 kilometer, want die snelweg is afgesloten. Mensen zijn hier dus al 2 uur aan het wachten. De politie bekijkt nu hoe ze alle voertuigen kan keren, maar dat kan nog enige tijd in beslag nemen.
1: De chauffeur van de vrachtwagen kon nog op tijd ontsnappen. In Spanje, in de buurt van Madrid, zijn zo'n 3500 mensen geëvacueerd door de bosbranden in de buurt daar. Gisteren werden ook al verschillende dorpen geëvacueerd, omdat het vuur zich blijft verspreiden. Net als Frankrijk en Italië wordt ook Spanje al een tijdje geteisterd door meerdere bosbranden. In de buurt van Madrid is al 32.000 hectare natuur in de as gelegd. Door de aanhoudende hitte, droogte en wind blijft het brandgevaar erg hoog. In Oekraïne wil de ontslagen minister van Defensie Fedorov zijn titel terug, nadat Oekraïners massaal protesteerden tegen zijn ontslag. De man werd volgens Oekraïnse media ontslagen na een conflict met de topman van het leger. Die werd daarna ook ontslagen. Fedorov kreeg wel verschillende andere functies aangeboden, maar weigerde die. Hij wil naar eigen zeggen enkel terug op Defensie werken. Voetbal dan. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd niet kunnen winnen. Het speelde in Zweden 1-1 gelijk tegen Hammarby in de tweede voorronde van de Europa League. Anderlecht moest het na 11 minuten al met een man minder doen. De terugwedstrijd wordt volgende donderdag in Anderlecht gespeeld. Als ze winnen, spelen ze de derde voorronde van de Europa League. Bij verlies trekken ze naar de derde voorronde van de Conference League. In de ronde van Frankrijk tellen de renners af naar de laatste rit. Die is zondag al. Eerst rijdt het peloton nog 2 bergetappes. En die worden stevig, zegt sportjournalist Maxime Goethals.
3: Als je weet dat er morgen Alpe d'Huez op het programma staat en dan zaterdag nog eens die monsterrit over de Galibier, over Alpe d'Huez opnieuw 5000 en meer hoogtemeters, ja, dan is het wel logisch dat ze hier vandaag een beetje een rustige dag hebben genomen. Die klim leende er ook niet echt toe om grote verschillen te hebben.
1: Vannacht komen er meer wolken opzetten bij minima rond 15 graden. Morgen zonnig en maxima tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer tot 28 graden. Zondag krijgen we buien en het wordt ook wat frisser.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.